538 Tomorrowland, One World Radio met Kygo en Khalid. Je hoorde Save My Love. Lekker toch bij dat lenteze weer van deze week? Heerlijk! Je kan je bijna niet voorstellen dat we vorige maand nog in de sneeuw stonden in de Franse Alpen. Tomorrowland Winter Edition met Lost Frequencies, Nathan Nicholson. Yeah.

0: Afrojack, Sia en David Guetta. You're awake tonight.
1: To get that record done, I think we made 60 versions.
0: 60 versies zijn er dus gemaakt voordat deze eindelijk uitkwam. Het blijft ook een goede samenwerking, hè? Afrojack en David Guetta. Tijdens 50 Koningsdag in Breda verklapte hij trouwens dat er nog een nieuwe track van die twee op de plank ligt en binnenkort uitkomt. Nou, ik ben benieuwd. Het is 538 Tomorrowland, One World Radio, Tame Impala. Zometeen Alok en Khalid. Dit is Dive Into Me.

Alexa samen met Faithless. New Religion, 58 Tomorrowland, One World Radio is natuurlijk dat iconische sampletje van Insomnia. Goedenacht, Marnix hier. Zometeen de nieuwe van Armin. Eerst Fisher en Rain.

Fisher, Rain, 538 Tomorrowland, One World Radio. De nieuwe van Armin van Buuren, de Dance Smash van deze week bij 538. Je hoort hem nu, samen met de Griekse Argy. Dit is Like a Child.

0: zo trots en zenuwachtig tegelijkertijd om dit nummer uit te brengen en er zelf op te zingen. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Dat zei Martin Garrix daarover.
1: There's probably gonna be 3 songs that I'll be singing. 3 or 4 songs.
0: En er komen dus nog meer hits aan waar hij zelf op gaat zingen. Het is 5 uur Tomorrowland, One World Radio. Goedenacht, Marnix hier. Dit is de nummer 1 uit de top 30. Ook een Nederlander. Gordo, Reinier Zonneveld en...

0: Adriaan Tomorrowland, One World Radio. Goedenacht, Marnix hier. Jordan Team Turney en Acting Tough. Kun je je voorstellen, iedere zondag op Ibiza?
1: It's nice to be based there also the whole summer, you know. Last year we were supposed to do it, but then music came in the way. It's a commitment every Sunday, you know, you have to get back to the island.
0: Iedere zondag op Ibiza. Lekker man, misschien moet ik ook wat beter onderhandelen hier. De mannen uit Zweden, je hoort ze nu. Grey Out versus Touch Me, gespeeld op Tomorrowland Winter 2026.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd 5e op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Hartwell. Radio 538.
4: Yo, yo, what's up? Ik ben Hartwell. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Hartwell On Air hier op 538. Ook deze maand staan weer de allerbeste tracks voor je klaar, met onder andere nieuwe tracks van Armin van Buuren, Two Aces, Showtek, Henry Fong, Dairo, Marie Van en nog veel en veel meer. Later ook de nieuwe Hartwell Exclusive samen met Aztec en Dr. Funk. Maar voor nu beginnen we de show met mijn nieuwe track met Brave. Dit is Believe in de speciale introversie.

hoorden zojuist Bartes on the move in de Two Aces en Dirty Signal edit. Next up, de nieuwe track van Kairos en Chromie. Dit is Wanna Dance.

Het is tijd voor de demo van deze maand. De demo van deze maand is van Alicia met Let Me See You. Echt een onwijs vette track, ik hou van deze energie. Ben jij een producer en wil je dat ik jouw track hier draai in de show? Ga naar

voor de Hardwell Exclusive. Deze maand mijn nieuwe track met Aztec en Dr. Funk, Low. Ik draaide deze voor de allereerste keer op Ultra in Miami en de reacties waren echt insane. Het origineel is altijd een soort van guilty pleasure geweest, dus ik ben heel erg blij met deze nieuwe release.

nieuwe op voor deze maand. Wil je nou precies weten wat ik heb gedraaid en de show nog een keer naluisteren? Ga dan naar djhartwell.com. Bedankt voor het luisteren. En volgende maand ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Hartwell On Air hier op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 5 uur.
1: Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moesten ze het opnemen tegen Willem II. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de vijfde plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag tweede bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden.

0: loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En dat was het nieuws op 538.
1: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
2: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+. Plus.

0: prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus boerentijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: 9 op 6.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: reist met NS reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
7: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
10: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint.

0: lekker donut dukken. Even lekker donut dukken.
1: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen.
7: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
6: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
12: Ja, lekker.
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij...

0: Of het je willen doen?
1: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle. De brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn. Maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En dat was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan voor je door Flitsmeister. Hebben nog één flits gedaan. 4 vanaf Leiden richting Amsterdam bij Schiphol. Opgepast daarbij 8.0. Veilige reis.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
6: Hi. Dag.
7: Hoi.
8: Hallo.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de Verfzaak.
13: Nu 40% korting op Rambo Panzerbeits.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Ben, welkom bij de Verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 Verfzaken.
2: 538.
5: Yes, goedemorgen. Lekker wakker worden met de hits van 538. Now Ho en Lionel Richie, ze komen eraan.

Justin en Jack Stel bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. 538. Hey, goedemorgen. Kilian van Luijten hier op deze speciale zaterdag. 2 mei is het. De dag van het naakt tuinieren, lees ik hier. De dag dat je lekker de hele dag in je naakie de plantjes water kan geven. En nu was het gisteren natuurlijk al super lekker weer. Dus ik dacht, ik ga het af en toe eventjes proberen hoe dat voelt, weet je wel. Werd ik opgepakt door de politie. Mocht dat niet doen in de tuin van de buurvrouw. Het zijn de hits van 538 om ook deze zaterdagochtend lekker mee door te komen. Zo meteen een heerlijke classic van Lionel Richie. Ook direct komt eraan. En eerst tijd voor nieuwe muziek op 538 van Now Horn. Dit is Dinner Party.

Een goede plaat blijft het ook. Direct bij 538. Je hoorde de nieuwste. Won't Fall. Hey, wat is de duurste, maar tegelijkertijd de stomste aankoop die je ooit hebt gedaan? Ja, ik was een jaar of 13 en ik moest per se zo'n oxboard hebben. Dat is zo'n plank op wieltjes met een accu erin. Dat als je naar voren leunt en je naar voren gaat, leun je naar achter, ga je naar achter. Nou, dat was dat ding. En ik moest dat ding echt per se hebben. Dus uiteindelijk heb ik lang gespaard, veel gezeurd bij mijn moeder. Van mama, mag ik dat ding nou eindelijk een keertje kopen? Want mijn moeder vond het natuurlijk ook gewoon onzin dat ik dat ding ging kopen. Maar uiteindelijk mocht ik hem kopen en heb ik er wel geteld 1 keer op gestaan. Ik heb daarna dat ding echt nooit meer aangeraakt. Gelukkig kan het nog altijd veel erger. Ik las namelijk net een heel verhaal over de 4-jarige Noah uit Amerika. Die mocht thuis van zijn moeder geen ijsje. Maar daar dacht Noah zelf heel anders over. Die ging stiekem op zoek naar de bankpas van zijn moeder en kocht voor 2.500 euro aan ijsjes. Ja, dat is goed voor 918 ijsjes. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Met het weer gisteren had ik daar ongeveer 2,5 uur over gedaan.

0: 538. Je hoorde Surrender. En Julian van Luijten hier met zometeen nieuwe muziek van Marshmallow. Ook Alex Warren komt eraan. Hey, en je hoort wat Emma met California in Amerika gemeen heeft.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
15: I'm serious about that.
16: Oeh, fijn.
14: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
17: Well, I guess we're back, Betty.
14: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
21: Fans van Voordeel.
22: Aldi. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen. Wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
23: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
21: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxen shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Goedemorgen, het is nu nog droog en zonnig. De temperatuur gaat vandaag oplopen tot de 26 graden. Maar vanmiddag komen er dan stevige buien aan, met daarbij kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dan wordt het ook wat koeler. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Met nog één flitser op de A4 vanaf Leiden richting Amsterdam bij Schiphol. Opgepast daarbij 8.0. Exact 19:30, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
15: Goedemorgen. Bij de natuurbrand bij het Harde lijkt het grootste gevaar nu geweken. Defensie hield de boel vannacht in de gaten. Het zijn brandmeester is er nog niet. Er zit te veel gevaarlijke hitte in de grond. Op de boulevard van Scheveningen was het onrustig gisteravond, nadat jongeren op social media opriepen om te gaan rellen, net als precies een jaar geleden. Er zijn meerdere mensen aangehouden, meldt Omroep West. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris pakt de pole. Verstappen heeft een goed gevoel over de eerste racedag in Amerika. Morgen is de hoofdrace. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538! Kilian van Luijs. Met zometeen de classic van de Peppers. Ook

Hey, ben je trots op waar je vandaan komt? Ik kom oorspronkelijk uit Emmen, hoog in het noorden, en ik ben daar echt hartstikke trots op, kan ik je vertellen. Ik woon tegenwoordig, omdat ik iets dichter in de buurt van het werk wou wonen, in een heel klein dorpje in de buurt van Amersfoort. Maar eigenlijk, altijd als er aan me wordt gevraagd, joh Kilian, waar kom je vandaan, zeg ik altijd Emmen. Maar tegenwoordig woon ik wel in een heel klein dorpje in Amersfoort. Dat is eigenlijk wat ik altijd zeg. En ik moet ik zeggen, eigenlijk heb ik alles nog in Emmen, hoor. Mijn vrienden wonen er nog, mijn ouders wonen er nog, mijn opa en oma. Dus ik ben regelmatig in Emmen te vinden. Ik blijf het ook echt een fantastische stad vinden. En wel grappig, want de Peppers die je zo meteen op 538 gaat horen, die zijn ook heel erg trots op waar ze vandaan komen. Namelijk Californië in Amerika. En dat laten ze altijd goed terugkomen in hun muziek. Want in 47 nummers zit een verwijzing naar Californië. Bekende nummers zijn bijvoorbeeld Californication, Danny California en natuurlijk Under the Bridge. En als ze dan een keer geen verwijzing maken in het nummer wat je bijvoorbeeld zo meteen op 538 gaat horen, Scar Tissue, dan laten ze dat wel weer zien in een videoclip. Want zo meteen, als je meekijkt via TV 538 of via de app of zo, dan zie je gewoon de hele woestijn van California weer voorbij komen. Leuk toch? Scar Tissue, de Peppers komen eraan. En eerst op 538, Lucas en Steve.

0: Goedemorgen, ik ben Kilian van Luijt met zometeen de muziek van Miley Cyrus. Ook de nieuwste Teddy Swims komt eraan. En jouw kans op het 538 slaapmasker in een nieuwe editie van Kilian's kansloze kennisquiz.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.

0: Bijna met pensioen?
1: Ja.
0: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
1: Nee.
0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Yay, Lego!
4: En als je bij Dreamland voor meer dan 70 euro Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
6: Yay, gratis!
4: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
3: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
7: Nog een keer!
8: Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: op 6.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas of bitterballen? Nu nieuw, AH kaasbitterballen. Daar kan je toch niet vanaf blijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, AH Zaanlander kaasbitterballen, nu tweede halve prijs.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu heren sneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: 538 Nieuws. 8 uur.
3: Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Eerst nog droog, met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister, met een vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 10 minuten over zo'n 2 kilometer. En dan flitser op de A13 Rotterdam richting Rijswijk bij Delft. Opgepast daarbij 11,7.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: 538.
4: Met zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. Ook Miley Cyrus komt eraan. En eerst Offenbach, dit is Miles Away.

Miley Cyrus bij 538. Je hoorde End of the World. 538. Hey, als je Teddy Swims voor het eerst ziet, dan denk je waarschijnlijk dat hij voorzitter is bij een van de meest beruchte motorbendes van de wereld. Het is namelijk een vrij forse man, een grote baard, overal tatoeages, zelfs in zijn gezicht. Maar eigenlijk is dat een grote misvatting, want de mensen die hem goed kennen zeggen juist dat het echt de liefste man op aarde is. Hij heeft altijd aandacht voor een ander en geeft het liefst de hele dag door knuffels. En dat is niet de eerste misvatting over Teddy Swims, want ook als je naar zijn muziek luistert, heeft hij een soort van twee kanten. Waar hij tegenwoordig hele gevoelige en zachte muziek maakt, was hij vroeger lid van een metalband en maakte hij dit soort muziek.

Je herkent zijn stem ook niet echt terug als je tegenwoordig hoort. Maar goed, hij heeft inmiddels een andere weg ingeslagen. En ik moet persoonlijk zeggen dat ik dat toch iets lekkerder vind. Ook zijn nieuwste is weer een waanzinnige hit, zegt Teddy Swims van 538. Dit is de nieuwste. En die heet Mr. Know-It-All.

0: Kensington, de 538. Je hoorde Living For.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Mails die op een maandag worden verstuurd... worden minder gelezen dan mails die worden verstuurd op een woensdag... Of denk je dat stelling 2 waar is? Vroeger was beeldhouwen en schilderen een Olympische sport. Welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Dat doe ik omdat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je dus echt helemaal niks aan hebt. Maar toch ergens leuk om te weten. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mails die op een maandag worden verstuurd worden minder gelezen... dan mails die worden verstuurd op een woensdag. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 deze ochtend is waar. Vroeger was beeldhouwen en schilderen een Olympische sport. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu DJ Snake en Justin Bieber.

0: 538, je hoorde Love Somebody. Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Mails die op een maandag worden verstuurd worden minder gelezen dan mails die worden verstuurd op een woensdag? Of denk je dat stelling 2 waar is? Vroeger was beeldhouwen en schilderen een Olympische sport. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed? Kun je kans maken op het 538 slaapmasker.
1: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: 4 spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samen...

0: 9 op 6.
1: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via moto.nl/Olivia Rodrigo.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: De vliegenberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
5: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
3: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
11: I'm serious about that.
10: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
12: Well, I guess we're back, Betty.
10: Een nieuw seizoen van From... Veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
13: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu bij Wens ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar 7,44 euro ex-BTW. Kijk op wens.nl/zakelijk.
18: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Goedemorgen, het is nu nog droog en zonnig. De temperatuur gaat oplopen tot rond de 26 graden vandaag. Vanmiddag komen er dan stevige buien met daarbij kans op onweer, hagel en flinke windstoten. En dan wordt het ook snel wat koeler. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister... met nog een vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabroek... tussen de Lutte en de Nederlandse grens, daar 6 minuten over zo'n 2 kilometer. En flitsers op de A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol 8.0... en de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven 136.1. 8:40, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
21: Goedemorgen. Door de situatie in de wereld zijn Nederlanders voorzichtiger geworden bij het boeken van hun vakantie. Ze gaan wel, maar kiezen nu vaker een bestemming dichter bij huis. En mijden het Midden-Oosten, zien de tour-operators. Bij het harde zit nog veel hitte in de grond en daarom wordt de natuurbrand daar nog in de gaten gehouden. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven, zegt de brandweer. De brand bij Weert is onder controle. En in Winschoten, Groningen, zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. De politie kreeg melding over een ruzie, waarbij zou zijn gestoken en misschien ook geschoten. En zoekt nog uit wat er precies gebeurd is. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
22: 538! Kilian van Luijten.
20: met zometeen het antwoord op Kilian's kans aan zijn kennisquiz. Aglumis komt eraan.

0: Paul Smit en Nou Horn bij 538. Je hoorde Drive Safe.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat de stelling 1? Mails die op een maandag worden verstuurd worden minder gelezen dan mails die worden verstuurd op een woensdag. Of denk je dat stelling 2 waar is? Vroeger was beeldhouden en schilderen een Olympische sport. Je kunt er aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hey Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Alweer hard aan het wandelen met de hond.
3: Ja.
0: Lekker zeg. En hoe gaat jouw zaterdag er verder uitzien?
3: Winkelen.
0: De was doen, winkelen.
3: En Formule 1 natuurlijk, hè.
0: En Formule 1, ja. De sprintrace staat vanaf 5, toch, Max Verstappen?
3: Hij staat van 5, ja.
0: Hoe zie jij de kansen in?
3: Ik zie Max dit seizoen, misschien later in het seizoen, misschien nog een raceje winnen, maar voorlopig gaat dat niet gebeuren.
0: Jij denkt nu in Miami gaat het niet gebeuren?
3: Nee. Ik denk tot het McLaren, Ferrari, Mercedes, ergens in die regio zullen de punten verdeeld worden.
0: Nou, kijk eens aan, ik heb het al. Ik praat met een echte kenner, hoor ik al.
3: Ja, ik volg iedere sessie. Rondetijden.
0: Echt? Wat goed, man.
3: En in de vrije trainingen, de longruns. Ik ben best wel serieus.
0: Nou, wat goed zeg. Nou, kijken of je hier nog een beetje punten pakt. Want stelling 1 was: mails die op een maandag worden verstuurd worden minder gelezen dan mails die worden verstuurd op een woensdag. En stelling 2 was: vroeger was beeldhouden en schilderen een Olympische sport. Welke van de twee is waar, denk je, Harold?
3: Ja, stelling 2, hè. Olympische Spelen, beeldhouden en schilderen.
0: Dat zeg jij nogal stellig?
3: Ja.
0: Dit weet jij?
3: Ja, algemene kennis.
0: Algemene kennis. Nou, je hebt het hartstikke goed, jongen. Het is inderdaad tussen 1912 en 1948 waren kunstvormen zoals schilderen, beeldhouden officieel onderdeel van de Olympische Spelen. Je kon dan medailles winnen in de verschillende categorieën. Wel een belangrijk detail, ik weet niet of je dat wist, maar je werk moet wel een link hebben met een sport. Dus je moest bijvoorbeeld een schilderij van atleten gemaakt hebben of een beeldhouwwerk van een discus werpen bijvoorbeeld. En dan kon je kans maken op die dingen. Uiteindelijk is het in 1948 afgeschaft, maar heb je tegenwoordig nog wel speciale tentoonstellingen rondom de Spelen.
3: Dat wist ik niet.
0: Dat wist je dan. Ja, heb je toch nog iets geleerd, hè?
3: Ja.
0: Hey, Harold, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne dag nog.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
3: 538,
0: meneer Lunis. I got 5 on it.

Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Je hoorde, zij hoort bij mij. Goedemorgen. Dankjewel dat je deze ochtend wil doorkomen met de hits van 538. Ik ben Kilian van Luijt met zometeen Dua Lipa. En eerst Somber, dit is Homewrecker.

0: Harris en Dua Lipa bij 538. Je hoorde One Kiss. En zometeen een negende, het beste van de 538 ochtendshow, waar het gisteren ging over zwembroeken.
1: Zijn jullie van de Speedo of van een beetje een losse zwembroek?
0: Geen kleding.
1: Geen? Ben je naakt? Van de naakt?
2: Nee, ja, hij is een...
0: Zeker,
2: ja,
0: ik ben een naaktzwemmer.
1: Ja. Oh, ja. Ben jij er zo heen?
2: Ja.
1: Is dat nou extra lekker of
0: heerlijk.
1: Zo?
0: Heerlijk. Ja. Dat is een gevoel van vrijheid.
2: Ja.
0: Enige is, soms sleept hij over de grond. Dit en meer hoogtepunten zometeen in het beste van de 538-ochtendshow.
3: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Even overlaat.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
8: Greets. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido.
0: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
3: Voordeel voor jou. Mooi voor mama. Bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Meester. Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw? Aha, kaasbitterballen. Daar kan je toch niet van afblijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen... Aha, Zaanlander kaasbitterballen. Nu tweede halve prijs.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
6: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 9 uur.
10: In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het Harde het grootste gevaar geweken. Al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn het jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim €200.000 op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En dat was het nieuws op 538.
11: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A4 Delft richting Den Haag bij 51.4. A4 Leiden richting Amsterdam bij 8.0. A6 Emmeloord richting Jouren 287.7. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 24.7. A27 Hilversum richting Utrecht bij 94.0. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn in de richting van Arnhem bij 196.8.
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 538.
11: morgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Maxton en Andy Grammer hoor je naar Robin S.

Max en Annie Grammer, The Thing I Love, voor 58. 27% van de Nederlanders die doet iets wat vooral stiekem gebeurt. Ja, waar dit over gaat en of jij er misschien wel bij hoort, je hoort het zo meteen.

0: Maxime bij Mabet, hoe dan ook bij 538.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: 27% van de Nederlanders die doet iets, maar dan wel in het geheim. Stiekem. Daarover gaat het deze week in de 538 ochtendshow. Deze week zonder Tim en Florentien in verband met de meivakantie. Op hun plek Floris en Esther. Maar wat doen die 27% van alle Nederlanders nou? En hoor jij daar misschien ook wel bij?
2: We hadden net bij Esther in het nieuws het bericht over... dat 27% van de Nederlanders wel eens in de telefoon van zijn of haar partner kijkt. Ja, toen dachten we, hoe zit dat bij de luisteraars van de ochtendshow? Wie kijkt wel eens in de telefoon
3: Esther
2: van de partner?
3: Esther heeft het gedaan.
2: Esther heeft wel eens gedaan. Of bij wie wordt er wel eens in de telefoon gekeken? Jacco, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij wel eens in de telefoon van je partner gekeken of andersom?
4: Nee, ik bij haar. Bij twee verschillende partners. Oh. In het verleden, ja.
2: Ja, maar dit is gewoon iets wat je vaker doet met een partner.
4: Nou, nee, bij mijn huidige partner niet. Maar heb ik ook die behoefte niet.
2: Nee.
4: Bij de vorige twee keer een onderbuikgevoel gehad. En twee keer bevestiging gekregen.
5: Oh, maar wat stond er in het berichtje dan? Dat je dan zelf,
4: nou, bij de laatste was het, avond van tevoren waren we aan het appen met z'n tweeën. En op een tijdstip wat normaal niet gebeurt. En dat vond ik vreemd. Dus nou, misschien een beetje mijn autistische brein, zeg maar. Als je afwijkt, dan raak ik in paniek.
2: Ja.
4: En de volgende ochtend keek ik in de telefoon. En toen zocht ze contact met haar ex.
2: Oh. Dus, ja, dus ze stuurde ineens, ze stuurde pronkelijk, hey Bert, wat zie je er leuk uit vandaag, terwijl jij Jacco heet.
5: Ja.
4: Nou nee, het ging wel iets verder dan dat, maar het was voor mij wel genoeg om te zeggen van tot hier en niet verder.
6: Oh, niet leuk.
5: Zo.
2: Maar dan kan ik me voorstellen, als je dan, want je hebt nu weer een partner waar je dat helemaal niet bij hebt, die twijfels.
4: Nee, klopt.
2: Maar ik kan me toch voorstellen dat het altijd in je hoofd zit van ja, het is me een keer gebeurd.
4: Ja, maar daar kunnen we nu samen heel goed over praten.
2: Kijk, dat is
4: zij
2: goed.
4: Komt ook uit een hele fijne relatie. Mm. Dus we zijn gewoon heel open naar elkaar. En dat, dat geeft heel veel rust.
6: Mooi hoor.
2: Jacco, dankjewel. Mocht je nog zo'n verhaal hebben, bel even. 0909-3058. Even kijken, Sydney, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij wel eens in de telefoon van je partner gekeken?
7: Nee, ik... Ik ben wel ooit gescheiden geweest, maar mijn ex vrouw nam toen mijn portemonnee mee. Ik had liever dat ze mijn telefoon had meegenomen. maar mijn huidige vriendin die doet dat wel, maar
2: bij
7: ik
2: jou.
7: Vind dat helemaal niet erg. Dat is helemaal geen probleem. Als ze haar daar rust geeft, dan is dat goed. Ja. Ik heb niet eens een code op mijn telefoon.
6: Maar vind je dat oké, dat zij gewoon in je telefoon gaat kijken?
7: Ja, maar ik heb... Ja, nee, ja, ik heb daar echt niks spannends in staan. Nee. Sowieso heb ik een telefoon uit 1913.
2: Dat horen we.
7: Ja.
6: En de tweede telefoon?
7: Sorry?
6: En de tweede telefoon, of heb je er maar één?
7: We zitten op de radio, hè?
6: Ja.
5: Ik vind het wel mooi dat je gewoon denkt... Ja. Zo, joh,
3: doe je ding,
5: kijk ja.
2: Niks te verbergen. Maar dat is ook het beste. In principe, dat zou ook... Mijn vriendin mag prima met mijn telefoon kijken, maar dat interesseert er gewoon niks.
6: Nee, maar dan appt het ook weg, hè? Want dat had ik ook één keer gekeken. Toen dacht ik, nou, er valt hier echt niks te halen.
2: En dan is het klaar.
6: Ja,
2: nou, ik denk dat we kunnen concluderen ook dat... Sini, dankjewel trouwens.
7: Yo,
2: ik denk dat we kunnen concluderen dat onder de luisteraars van de ochtendshow... dat het gewoon tegen een 0% zit.
5: Ja.
2: Van mensen die in de telefoon van hun partner kijken.
1: De 538 ochtendshow.
8: Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: 538, de lekkerste hits op je zaterdagochtend. You're the Queen en Radio Gaga. Het beste van de 538 ochtendshow. Het gaat zo meteen onder andere over misschien wel een van de allerkortste voetbalwedstrijden van Nederland. Hoe het zit, je hoort het zo.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
4: I'm serious about that.
3: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten. Met de Disney Plus hitserie Will Trent.
5: Well, I guess we're back, Betty.
3: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw? Aha, kaasbitterballen. Daar kan je toch niet van afblijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen... Aha, Zaanlander kaasbitterballen. Nu tweede halve prijs.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
14: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: Plus.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
6: 538. Marnix Westhuis.
7: Hey, goedemorgen. Kygo onderweg. De Damiano David.

0: is with you.
1: Kygo en DNCE in het beste van de 538 ochtendshow. Deze week een opmerkelijk belletje over een hele bijzondere voetbalwedstrijd.
2: We gaan even contact leggen met Job Lamberink.
3: Wie is Job Lamberink?
2: Ja, Job Lamberink.
3: Is hemelsnaam Job Lamberink.
2: Ja, dat zou je misschien niet zoveel zeggen, maar Job is voetbaltrainer.
3: Oh, ja, dat zijn
2: er
3: Job.
2: Ja, dat zijn er heel veel. Maar Job die staat wel voor een bijzondere, wat is het, de inhaalwedstrijd?
4: Oké.
2: Okay. Job, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, is het een inhaalwedstrijd of moet je, vertel, wat is er aan de hand met je team?
5: Nou, de wedstrijd is officieel gestart. Die moeten wij gaan uitspelen.
2: Oké.
4: En over welke club hebben we het dan?
5: We praten over de club WVF in Zwolle.
4: Oké.
2: Maar jullie wedstrijd is gestaakt. Wat is er gebeurd tijdens die wedstrijd dat die gestaakt werd?
5: Er is heel veel gebeurd die wedstrijd. Maar het heeft ermee te maken dat onze spits kreeg een tweede gele kaart. Die niemand heeft gezien, maar die wel is genoteerd. En na twee keer geel is rood. Ja. En die rode kaart heeft hij niet gekregen.
4: Maar de tweede gele kaart is niet officieel in de wedstrijd getrokken?
5: Hij is wel getrokken, maar is uitgedeeld aan een verkeerde speler. Het is echt een bizarre wedstrijd, werd het uiteindelijk.
4: Ja.
5: En de scheidsrechter heeft uiteindelijk bepaald om de tweede gele kaart aan onze spits te geven.
4: Oké.
5: En daar is de tegenstander over begonnen. En vervolgens moeten wij voor 42 seconden terug naar Hengelo.
2: Dat meen je niet. Maar die spits heeft die kaart pas achteraf eigenlijk geweten dat hij hem gekregen heeft. Dus hij heeft die wedstrijd uitgespeeld. En daarom heeft hij eigenlijk niet speelgerechtigd op het veld gestaan. Daar komt het op neer.
5: Klopt. Kijk, officieel had hij er gewoon uit moeten.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
5: Maar hij heeft zelfs die tweede gele kaart heeft hij niet gezien. Want hij liep alweer weg naar... naar een nieuwe situatie
4: voor
5: toe.
4: Voor de spelervatting.
2: Ja, dat was het ook wel heel onduidelijk, zeg hij.
5: Oh. Ja, en weet je ook, daarvoor hebben we twee gele kaarten gekregen. Niemand heeft enig idee waar die gele kaarten voor zijn. En voor wie. Dus er zijn gewoon meerdere fouten gemaakt.
4: Maar dat is een arbitragezaak dan geworden daarna.
5: Ja, dat is uiteindelijk bij de KNVB terechtgekomen.
4: Ja.
5: En die hebben uiteindelijk in overleg met de tegenstander bepaald dat wij moeten terugkomen.
2: Maar je moet voor 42 seconden spelen. Hoeveel stond het, zeg maar, met nog 42 seconden te gaan?
5: Het stond 3-3.
2: Oh, 3-3. Dus dat gaat gewoon...
3: Nou, waarom is het zo belangrijk dat dan die 42 seconden wordt uitgespeeld?
2: Goeie vraag.
5: Ja, wij hadden in minuut 85 kreeg een andere speler van ons ook een gele tweede kaart.
4: Oh, ook zo.
3: Dat zijn een hoop gele kaarten.
4: Jullie zijn echt vrienden. Dat is een
2: zijn jullie de schoffelaars? Atletico Madrid van Hengelo.
5: Nee, dat zou je wel denken. Maar oprecht, dat is absoluut niet het geval.
4: Nee.
5: En ik moet zeggen, die eerste gele kaart voor ons spits was ook gewoon terecht. En die eerste gele kaart voor de jongen die er wel afgestuurd was ook terecht.
4: Kijk.
5: Maar daarna was er wel het overzicht kwijt.
4: Maar je kan ook denken, joh, het is 3-3, we delen de punten.
2: Ja, handje
4: klaar, toch?
5: Kijk, wat jullie zeggen, zo had het gewoon moeten gaan en moeten zijn. En ik vind niet dat een van de twee clubs kan bepalen van, we moeten terugkomen.
4: Maar ik denk maar als jij niet gaat, dan verliezen jullie.
2: Ja.
5: Ja, sterk nog, ik heb erover nagedacht. En ik denk ook nog dat we dan misschien wel -3 punten krijgen.
4: Ja.
5: Ja, goed, en dat willen wij ook gewoon niet. Dat is ook een slecht imago voor de club. En dat willen we zeker niet.
2: Maar goed, jullie moeten 42 seconden nog uitspelen. Hoe ver moeten jullie rijden voor die 42 seconden?
5: Ja, goed, we gaan met de bus. Dus die bus moet ook betaald worden. En het is 1:15 heen en dan nog hetzelfde weer terug.
4: Nee. Maar, ik kan me herinneren, volgens mij was dat met een wedstrijd van Bas Nijhuis. Daar moest ook nog een minuut gespeeld worden of zo. En toen heeft die keeper die bal toch gewoon een minuut onder zijn voet gehouden. Was dat niet bij Vitesse of zo?
5: Ja, het zou kunnen. Alleen bij de wedstrijd wordt hervat met een vrije trap voor de tegenstander op een meter of 20 van onze goal.
4: Oh, spannend moment.
5: Ja, nou, ook nog wel een beetje. Goed, in de tegenstander hadden we natuurlijk gewoon gedacht, ja, weet je, wij staan met 11 spelers op het veld en wij
4: met 10?
5: Met 9.
4: Oh, 9, ja.
5: Dus ja, en die zien gewoon nog kans om de 4-3 te maken. En goed, ik vind daar gewoon wat van. Vooral richting de KNVB. Ik denk, Dit gaat nergens meer over.
2: Nou, eigenlijk hoop ik dat ze beginnen met een vrij. Ik snap ze ook wel, want ze denken, nou, we geven hem één goede poeier en misschien vliegt hij erin en dan is het kassa. Maar het zou natuurlijk nog mooi zijn als die vrije trap genomen wordt, schiet hem in de muur en jullie in de counter maken de 4-3. Dat zou het mooiste zijn.
5: Ik heb erover gedroomd, maar we hebben wel een heel groot feestje.
4: Ja. Wanneer spelen jullie hem?
2: Ja.
5: Dinsdag 12 mei staat hij gepland.
4: Oh, dan zetten we hem even in de agenda.
2: Ja, laat even weten hoeveel het uiteindelijk geworden is.
5: Ja, dat gaan we doen.
2: Job Lammerink, de trainer van de amateurclub uit Zwolle. Dankjewel voor je tijd. En veel succes dan binnen in die 42 seconden.
0: De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
6: Zolotien. Maandagochtend.

De laatste stem in de 538 stemjacht is inderdaad geraden. Betekent niet dat je geen geld meer kunt winnen bij 538. Want vanaf maandag in de ochtendshow en in de 538 middagshow... het kokerspel waarin je kans maakt op bedragen tot wel 10.000 euro. Vanaf maandag dus. En alle details check je op 538.nl.

0: punten voor je. En ook Bruno Mars, I Just Might, komt eraan.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu 40% korting op Rambo Panzerbeids.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Mijn internet is traag, maar ik wil
21: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
20: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
21: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel

0: 1 gratis. Zoals Campina, yoghurt en kwark. 1+1 gratis. En Hertogijs en Ola Vianetta. Ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Veel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En een vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En dat was het nieuws op 538.
8: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen, dit zijn de 3 grootste. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Beverwijk Oost, 7 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Nederlandse grens, 13 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond, 7 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A7 Groningen richting Drachten, 181,9. En ook oppas op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196,8.
9: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
10: Laat het hier zijn.
11: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze.

Mars een I Just Might bij 538. Hey, er is een uitvinding, bedacht in Hengelo, en die heeft de baan van een glazenwasser compleet veranderd. Wat de uitvinding is, je hoort het zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. Dat is No Patrol.

0: Talent Topic. Je hoorde I Adore You bij 538.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Een uitvinding die de banen van glazenwassers compleet kan gaan veranderen. Het is geen hypermoderne ladder of een speciale trekker, weet je wel, om die glazen schoon te maken. Nee, bijzondere uitvinding. Het is bedacht in Hengelo en deze week belt de 538 Ochtendshow met een van de bedenkers daarvan. Ruud Leeuw, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: heren. Goedemorgen, daar is hij. Ja.
3: Daar is hij. Hij moest nog even landen.
4: Ja, we probeerden je net al te bereiken, maar toen hing je inderdaad nog niet heel hoog in de lucht.
3: Nee, klopt.
4: Vertel, wat heb jij bent glazenwasser, wat heb jij uitgevonden?
3: Nou, we zijn geen glazenwasser, we zijn vooral een schoonmaakbedrijf voor panden, gevels, daken en zonnepanelen.
4: Oh, ja.
3: Dus het is veel meer dan alleen glas, maar we doen dat door middel van een grote drone.
4: Wauw.
3: Ja. Oké. Okay. De grootte is 2 meter bij 1,60 meter. Dus dat is wat anders dan dat je gewend bent van de drone.
5: Dat is niet zo'n vakantiedroom van de Google. Nee. Dat is gewoon en in je koffertje doet.
4: Dat is gewoon zo'n grote helikopter is het ongeveer.
3: Ja, ongeveer wel. We hebben er bijna reclame van Corendon op staan. Ja.
4: maar hoe ziet dat eruit? Je gaat ergens glazen wassen. Wat zien de mensen?
3: Nou ja, je merkt als je zodra je gaat opstijgen dat de hele buurt uitloopt om te gaan kijken. Het is 2 meter bij 1,60, maakt best wat lawaai. En onderaan de drone zit er nog een drukreiniger bevestigd. En die kan tot 200 bar gewoon open drukreiniger. Ja. Okay.
4: Maar is het dan ook een stuk makkelijker voor je?
3: Ja, absoluut. Als je kijkt vooral naar gemak en efficiëntie, hè, ook veiligheid. Anders moet je elke keer je stijger opbouwen of afvalhoogwerken pakken. Wat eigenlijk de helft van je tijd al in beslag neemt. Bovendien moet je werken op hoogte. Nou sta ik lekker met de voetjes aan de grond.
4: Ja.
3: Met de afstandsbediening. De drone gaat uit de bus. Binnen 5 minuten zijn we ready to go.
5: En dat ding dat, hij boent niet natuurlijk. Normaal gaan jullie natuurlijk met je hoe heet zo'n ding? Met zo'n zeem gaan jullie eroverheen. Maar dit is natuurlijk alleen echt het water.
3: Ja, dat is echt met glas. Hè. Maar je kijkt bijvoorbeeld ook naar dakpannen en zonnepanelen en gevels. Dat is de chemie die moet het werk doen. Het schoonmaakmiddel. Ja. Dus je sproeit hem in. Er zit een foamlans op. Die sproeien de oppervlakte in. We laten het schoonmaakmiddel zijn werk doen en sproeien het daarna eraf.
5: Kijk, dat is wel perfect. Ja. Het is uiteindelijk, ik zit namelijk nu te denken is, als je met je auto naar de wasstraat gaat, jullie kunnen natuurlijk ook bij de mensen gewoon thuis de auto's nu wassen. Je hoeft ook niet meer naar de wasstraat toe.
4: Ja, dat is toch ideaal, man? Ja. Veel makkelijker dat je gewoon door de straat rijdt en dan aan één kant. Eigenlijk net als dat ding wat kijkt of je wel parkeergeld betaald hebt. Hetzelfde wagentje dat dan.
5: Maar doe je dit ook, laat maar zeggen, in Boonwijk of is het echt een kantoren ding?
3: Nou ja, kijk, de slaapkamerraam op de eerste verdieping, daar heeft onze drone niet heel veel voordelen in. Hè. Daar kun je heel makkelijk bij. Maar als je kijkt naar de daken, kom je moeilijk bij. Maar kantoorcomplexen, appartementencomplexen. Tot aan bijvoorbeeld de reclamezuilen van de McDonald's langs de snelweg. Ja, die zien we natuurlijk ook op hoogte. Ja. Windturbines. We kunnen tot 60 meter hoogte vliegen.
4: Oh. Maar het is wel. Het is je hoort wel eens mensen die met een drone gaan vliegen, dat het dan misgaat. Want je zit met zo'n afstandsbediening.
5: Ja,
4: die tegen een boom aanvliegen. Is er wel eens misgegaan met dit ding?
3: Nee, gelukkig niet. We hebben wel een drone met een C5-keurmerk. En dat houdt in dat allerlei veiligheidssystemen in zit. Dus hij kan zijn eigen landingsplek terugzoeken om op de verbinding te verbreken. Hij kan de maximale afstand aanhouden tot de pand. Dus als we instellen dat tot 70 centimeter mag je tot de pand komen. Okay. Blijf je daar terug netjes binnen. Ja.
4: Ja, want natuurlijk als er zo'n ding van 2 meter breed naar beneden kukelt, dan wil je niet onderstaan. Dan sta ik liever onder een ladder die je omvalt.
3: Nee.
6: En mag je overal vliegen? Dat vraag ik me ook af.
3: Nee, absoluut niet. In de buurt van vliegvelden bijvoorbeeld niet. Dan heb je gecontroleerde gebieden, dus we moeten onze vluchten wel melden. En voordat wij mochten vliegen heb ik ook 4 verschillende buffetten moeten halen. Om het te doen. Ik ben uiteindelijk toch nog piloot geworden. Hè? Dat kan ik vroeger altijd wel veel. Dus je zegt dat glazen was en nee, ik zeg al dat ik piloot ben.
4: Ja, heel goed.
3: En je moet gewoon de vergunning gaan aanvragen. Ja.
4: Ja. Verwacht je nou dat het in de komende jaren gaat toenemen?
5: Is dit de toekomst? Ja,
4: natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Als je kijkt naar, stel je wil een huis gaan reinigen of een pand, dan ben je echt de helft van de tijd gewoon kwijt met het opbouwen en afbreken en het slepen van de materialen. Dit is zoveel makkelijker en gaat zoveel sneller.
7: Nou, wordt het ook goedkoper eigenlijk, glazen wassen? Ja. Want het is een stuk makkelijker. Dus
3: Kijk, absoluut. Voor grote panden reinigen is het gewoon. Je bent veel sneller. En als je veel sneller bent, ben je minder tijd kwijt. Dus ben je uiteindelijk ook goedkoper uit. Absoluut.
4: Ruud Leeuw van Drone Wash Nederland, dankjewel voor je tijd. En een fijne vlucht vandaag weer.
3: Hey, graag gedaan.

0: Antoon. En tot het eind van mei in het beste van de 538 ochtendshow. Zometeen David Guetta, One Republic. Ook Taylor Swift openluidt voor je onderweg. En natuurlijk de mop van Arie. Hoor je zometeen.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
9: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
11: Niet bij mij, tv is te klein.
12: En ik heb geen barbecue.
13: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido.
18: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk.

Even Gedda en One Republic, you're the I don't wanna wait bij 538. Hey, hoe klinkt 20.000 euro winnen en een jaar lang gratis boodschappen doen? Dat wil je winnen, ja toch? Het kan voor jou zijn als je meedoet aan het NK WK voetbal kijken bij Radio 538. We zijn op zoek naar de allergrootste voetbalgek die ook alles van voetbal weet, maar dus ook 4 dagen lang non-stop dag en nacht voetbal kan kijken zonder in slaap te vallen. Aanmelden doe je via 538.nl/acties en wie weet ben jij wel de winnaar. Scoor je dus 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen.

Davide Michel en Stil Champagne bij Radio 538. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien bij 538. En iedere woensdag om 9:45, speciaal uit Amsterdam,

0: grote vriend.
1: Heb je het allemaal overleefd met Koningsdag in de kroeg?
0: Ja, we hebben het allemaal overleefd, ja.
1: Ja, was het druk?
0: Het was druk, ja. Ja, we hebben alles uit de kast moeten trekken.
1: Oh.
0: Want ik, dat was heel toevallig. Ik had het om 10 uur eigenlijk al heel druk. En wat was het nou? Die jongens van de brandweer die kwamen langs.
2: Ja.
0: Is het een grap of is het echt waar?
2: Nee, dat was serieus. Dat was serieus.
0: En die reden langs. Ja, en die stoppen dan altijd. En dan waren jongens nieuw op de kazerne. En die hadden nog geen boek van me. Dus dan was het, ja, even een boekje even tekenen. En doen even ouwe hoeren.
2: Oh,
0: Dus was het wel leuk. Maar dat trekt heel veel mensen. Want die gooien gewoon die blauwe lamp aan. En die rotten de dingen op de
1: stoel. Iedereen in paniek.
0: Ja. Iedereen in paniek. Wat is er met die Amsterdam aan de hand? Dus het was helemaal, helemaal gezellig.
2: Maar heb je het op Koningsdag nou extra druk? Of zeg je van, nou, het loont de moeite niet?
0: Ja, extra druk. Alleen 's morgens is het leuk. Weet je, de vader is allemaal voorbij. Alleen de bootjes en muziek erop. En,
2: leuk,
0: maar dat komt ook weer terug.
2: Ja.
0: In de staat van ontbinding. Dus op een gegeven moment hadden we het zo druk. We konden binnen niet meer. Ja, ik kon mijn banen niet meer bewegen. Dan heb ik al een bloedhekel aan.
2: Ja.
0: Het is niet anders. Het is vandaag.
2: Ja.
0: En dan komen toch al die boten. En dan willen ze allemaal plassen. Ik zeg, jongens, ik heb de geraamte. En dan springen ze toch de kant op langs je.
1: Ja.
0: Weet je, dus als ze dood zijn van die stijger af de kant op springen.
1: Maar dat is niet jouw probleem, Harry. Jij hebt je kroeg te
0: winnen. Nee, dat is wel mijn probleem. Dus dat ligt al wel bij mij voor de deur.
1: Ja, oké.
0: Als we een keer in de kroeg rot, dan heb ik die blauwe lampen voor de deur. En dan is het al bij Café de Amstel.
1: Ja, dan is dat stel je wel overal op de foto.
0: Ik heb toch altijd een beetje verantwoording voor al die mensen. Dus je bent een beetje handhaven, politieagent. Weet je voor het alles ben je. Dus
1: je hebt het allemaal overleefd, Harry.
0: We hebben het allemaal overleefd.
1: Zullen we hem gaan doen?
0: Ja.
1: Oké dan.
0: Ja, ik kwam vanmorgen dus boven.
2: Oh.
0: En wat is het nou? Er komt een vrouwtje uit het Gooi, een heel deftig dametje, die loopt door de Jordaan heen. En die komt op een gegeven moment langs een juwelierszaakje. En ze staat zo in die vitrine te kijken, ik denk, nou, ga toch even naar binnen toe. En die kijkt zo een beetje rond. Ze ziet een hele mooie diamanten armband leggen. Dus je bukt voorover om te kijken, laat ze toch een scheet. Ze kijkt om de heen, denk, oh, gelukkig niemand het gehoord. Nou, klaar, op een gegeven moment ziet ze die man lopen. Ze zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ja, zegt die wijfie, zeg het maar. Ze zegt, die armband daar. Wat kost die? Hij zei, nou, ik wil het wel zeggen, maar ik ben er een beetje bang voor. Ze zei, hoe zou dat dan? Hij zei, nou, toen je me zag, had je liedje al een scheet. Hij zei, als ik naar de prijs ga zeggen, scheid je hele broek om.

0: Bluff. En harder dan ik hebben kan in het beste van de 538 ochtendshow. Meer hoogtepunten voor je onderweg. En ook Turn the Lights Off van Just Eat, Jackstone en John. Hoor je zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Woksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
5: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: En die legt ze op de A. Twee, 10 kilometer totaal los.
1: Altijd weer die autodrop.
2: Absurd.
1: Lekker.
3: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen.
4: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
3: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: De Droomselectie.
10: Droomt jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
11: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
10: dat Oranje achterna reist.
11: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
9: De Droomselectie.
12: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
13: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
10: dat Oranje achterna reist.
11: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
9: De Droomselectie.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Als zo'n typische beleggingsguru je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gamma!
4: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen. Maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie

0: Weer. Politie is op zoek naar getuigen. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen, dit zijn de drie grootste. A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Hardingsveld Giesdam, 17 minuten. A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein bij de Van Brienoordbrug. De hoofdrijbaan, er is een ongeval gebeurd, daarom 34 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Keulen bij de Duitse grens, 15 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen. Dit zijn de meest gemelde. A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.4. A7 Groningen richting Drachten, 181.8. En ook oppassen op de A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.2.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar 1 euro. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar 2 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: 538. Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Just A Jackstyle op.

Just Day, Jack Staal en John. Turn the lights off bij 58. Hey, wat moet 12 minuten duren? Anders geniet je er echt niet van. 12 minuten lang. Hoe lang moet dat duren?

0: Harry Styles en American Girls bij Radio 538. 12 minuten moet het duren, anders geniet je er niet van. Deze week in de 538 ochtendshow gaat het over wachtrijen. Aanleiding daarvoor een nieuwe kledingwinkel in Utrecht, waar deze week ook gigantische wachtrijen voor stonden. En daarom de vraag, ja, in welke wachtrij wil jij wel eens staan? En daarom aan de telefoon Bianca.
1: Goedemorgen.
2: Hey Bianca.
3: Waar zou jij nou lang voor in de rij staan?
1: Ja, alleen voor de Efteling.
3: Voor de Efteling?
1: Helaas, ja. Ik ben daar zo fan van. Ja, dan moet je in de rij gaan staan.
3: Maar sta je er dan ook dat je denkt, ik heb het ervoor over? Of denk je wel
1: Ja, ik heb het er wel voor over, ja.
3: En in welke rij sta je dan het liefst? Bij welke attractie?
1: Bij de Bron.
3: Ja, die is leuk.
1: Ja, die is leuk. En een uurtje denk je, het moet maar.
3: Maar hoor even wat je zegt. Die Bron is 40 seconden.
4: Dat is
3: toch
4: niet normaal.
5: Nou, maar ik heb bijvoorbeeld een keer in Disneyland Parijs heb ik 2 uur en 10 minuten in de rij gestaan.
1: Oh, toen waren we
5: bij het koortje. En toen ging die attractie kapot.
6: Nee.
5: Ja, en toen was echt. Ik zei, ik blijf hier staan. Ik zei, pardon. Ik zei, ik blijf hier staan. Bonjour.
3: Maar ze zeggen ook eigenlijk, vaak, voor mij hebben ze dat ooit eens berekend. Je moet minimaal, dacht ik,
5: een kwartier.
3: En wellicht kan onze luisteraar dat bevestigen. Je moet inderdaad voor mij 12 minuten in de rij staan voor de beleving.
5: Voor de ideale beleving.
4: Dat je ook echt zo het gevoel hebt van eindelijk, we mogen.
3: Ja.
4: Oh. Is dat zo, Bianca?
1: Ja, dat is zo, ja.
4: Okay.
1: Maar ik ga maar 2 keer per jaar, hoor. Nee.
3: Dat een hoop.
1: Ik heb nog geen abonnement, dus zou ik wel willen, maar nee, dan. Dat denk ik niet.
4: Bianca, dankjewel. We gaan even naar Alexandra.
7: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hey, waar zou jij lang voor in de rij staan?
7: Nou, dat is een van de beste bakkerijen in Utrecht. En dat zit in Ondiep. En dan voor de sneeuwbollen. En dat is daar altijd gigantisch druk.
3: Gigantisch.
7: Gigantisch. Hou het even.
3: Hoe heet die bakkerij?
7: Voor mij boonzaaien als ik het goed heb.
3: Boonzaaien, ja. Oh, ik heb vroeger
7: dacht
3: bij...
7: Ik wel, en hou me te goede, waar mijn dochter woont sinds een jaar. En toen hebben wij die bakker eigenlijk verkeerd gevonden. Want tussendoor lekker wat eten.
3: Ja.
7: Maar die sneeuwballen daar zijn echt fenomenaal.
5: Wat is een sneeuwbol?
7: Het is een gefrituurd broodje.
3: Ja.
7: En daarin zit dus... room, echt Zwitserse bakkersroom. Oh. En daar overheen gaat hele fijne poedersuiker. Oh, man, het is zo lekker, jongen. Ja.
4: Ik heb er honger van.
3: Lekker.
7: Lekker, hè?
4: Lekker. Doen we even op je Utrechtse lekker, hè?
7: Lekker, hè?
4: Ja, heel goed. Alexander, dankjewel.
3: Bakkenboonzaaier, daar moeten we zijn. Ik heb vroeger bij de zoon van de boonzaaier in de klas gezeten.
4: Is dat waar?
3: Misschien is hij inmiddels zelf wel nu de boonzaaier.
7: Misschien heeft hij zichzelf wel gezaaid.
4: Nou, dat niet ook wel, Alexandra. Dankjewel en een mooi weekend alvast. Ik zie een berichtje van Henry nog binnenkomen. Die zegt, hier in Zwolle zit de ijssalon Salute. Als het mooi weer is, staat daar echt een rij van soms wel honderden meters. Nou, dat zal zeker vandaag zal het ook wel...
3: Ik woon om de hoek bij Roberto in Utrecht. En dat is die gast is ooit in 2019 uitgeroepen tot beste ijsmaker
5: van Nederland?
3: Nee, de wereld.
5: De wereldkampioen. Van de hele wereld kunnen aangaan.
3: En daar heb je ook inderdaad op een zomerse dag, ik denk met gemak, 3 kwartier tot een uur.
4: Ja.
6: Maar daar ga je toch op een gegeven moment.
5: Ja, maar het ijsje...
3: Ja, maar dat is echt, jongen, het is een beleving als je daar...
5: Ja, maar kom op.
3: Wat?
5: Je hebt geen uur voor een ijsje in de rij staan.
3: Als je een lekker ijsje wil.
4: Soms moet je. André, gaan we nog even naartoe. Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen met André.
4: Goedemorgen. Hey, waar sta jij lang voor in de rij als je echt iets graag wil?
8: Ja, dat is een jaarlijkse traditie in Leiden. Is natuurlijk de viering van het Leids Ontzet.
4: Ja, 3 oktober. Door.
8: Ja, dat is 3 oktober, zo zullen we het noemen in Leiden.
3: Je hebt toch, doe even die, hoe heet dat ook weer, een Leidse dance.
8: Robbie.
3: Rukuruku.
8: Robbie, Ruku. En we hebben een Leidse bel, hebben we natuurlijk.
3: Maar waar sta je voor in de rij?
5: Ja,
8: dat begint al met de inschrijving van haring en wittebrood. Ja. Dan sta je echt in een rij van, dat allemaal tot anderhalf uur duren. En dat is enorm. Er staan ook duizenden mensen dan wel in de rij.
4: Duizenden?
8: En dan op, Ja, de inschrijving voor 30.000 mensen, dat is minimaal.
3: Dat is wel dan gezellig. Heeft iedereen dan al een drankje mee en zo? Of,
8: Uiteraard, uiteraard. Kijk. Ja, dat begint al de vorige beleving van het feest.
5: Ja, maar Leiden is een waanzinnig leuke stad. Ik kom er bijna, ik denk al 2-3 keer in de week.
3: Serieus? Nou, kunnen er niet gaan wonen dan?
5: Nee, mijn beste vriend woont daar, dus ja, daar kom ik...
3: Ik woon in Utrecht, hoor.
5: Nee, mijn twee na beste vriend woont in Leiden, dus daar ga ik... maar Leiden is gewoon echt een hele leuke stad.
6: Leuker dan Den Haag?
5: Ja, nou, alles is leuker dan Den Haag.
8: Zeker weten.
3: Tearing.
8: Tearing. Hey, Leiden gewoon hoor.
4: André, dankjewel en een mooi weekend alvast.
8: Fijn weekend. Hoi.

0: Shout out in het beste van de 538 ochtendshow met Rob Schepers voor je onderweg.
1: Veel besproken opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Loosdrecht is pal naast de villa van zanger Jaap Reesema. De overlast is verschrikkelijk. Alleen al deze week ben ik meerdere malen wakker geworden van nachtelijk gekrijs bij de buren. Aldus vluchteling Vladimir.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop. Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
10: Ik proef het in de taal. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Of bitterballen? Nu nieuw? Aha, kaasbitterballen. Daar kan je toch niet van afblijven? En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen... Aha, Zaanlander kaasbitterballen. Nu tweede halve prijs.
11: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
12: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: En dan nu de filmberichten.
16: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
17: Altijd weer die autodrop.
18: Absurd.
17: Lekker. Wat schoon.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: 538 Marnix Westhuis.
5: Onderweg naar de lunch met de lekkerste hits. Coldplay, BTS,

Hey, BTS, My Universe, het beste van de 538-ochtendshow. Rob Schepers zometeen met de Week in One-Liners. En kun je nou niet genoeg krijgen van de 538-ochtendshow? Wil je meer leuke momenten zien? Bijvoorbeeld tijdens het scrollen op Instagram? Dan kan dat. @538-ochtendshow krijg je ook daar alle hoogtepunten te zien. Kygo, Khalid, Save My Love, hoor je zometeen naar Simple Minds. Dit is Don't

0: Kygo en Khalid, Save My Love bij 538. Het beste van de 538 ochtendshow. En iedere vrijdagochtend rond 9:45 hoor je hem. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: De Week in One-Liners. Met Rob Schepers.
2: Yes, daar gaan we. Zaterdag 25 april. De Belastingdienst stapt over naar de Rabobank en krijgt daarom een nieuw rekeningnummer. Reactie, koning Willem-Alexander. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit naar welk rekeningnummer ik geen geld hoef over te maken. Ook John de Mol heeft deze week een nieuwe rekening geopend. De vorige was vol. Ik opende laatst mijn allereerste Rabobank spaarrekening en ik kreeg als cadeau een supercool Peppa Pig spaarvarken. Aldus de nieuwe vriendin van Thijs Reumer. Zondag 26 april. Vandaag wordt in de Oekraïnse stad Tsjernobyl de kernramp herdacht die zich daar exact 40 jaar geleden voltrok. Gelukkig hadden ze stralend weer. Er was onder andere een schitterend nachtelijk défilé van normale fietsjes met daarop lichtgevende kinderen. Vladimir Poetin deed ook een bijdrage aan de feestelijkheden middels een indrukwekkende vuurwerkshow boven Kiev en Odessa. Maandag 27 april. Een Indiaanse man heeft zijn dode zus opgegraven omdat hij bij de lokale bank moest bewijzen dat ze was overleden om zo toegang te krijgen tot haar rekening. Maar goed dat de zus niet gecremeerd was, want dan zat hij nu in zak en as. Toen de man naar de bankmedewerker schreeuwde: zie je wel dat geld stinkt? Antwoordde deze: nee hoor, dat is je zus. Met een oud lijk naar de bank gaan om zo haar laatste spaargeld op te kunnen nemen. Of zoals ik dat noem, mantelzorg. Omdat de zus op het moment van opgave al een paar weken dood was, kon de broer echter een beroep doen op de ontbindende voorwaarden. Dinsdag zitten we inmiddels 28 april. De veelbesproken opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Loosdrecht is pal naast de villa van zanger Jaap Reesema. De overlast is verschrikkelijk. Alleen al deze week ben ik meerdere malen wakker geworden van nachtelijk gekrijs bij de buren. Aldus vluchteling Vladimir. Reactie buurvrouw Anatevka. We waren eerst bang dat Jaap ons met de nek zou aankijken, maar die heeft hij gelukkig niet. De nieuwe buren zijn voor Jaap kut, maar voor zijn vrouw Kim kutter.
3: Jezus. En wat ze kutter heet.
2: Woensdag 29 april. Marco Borsato heeft een aantal ribben gebroken en gekneusd nadat hij van de fiets is gevallen. Een item over fietsen, dus hier komen wat standaard grappen. Ja, waar ik jullie mee opzadel. Komen ze, dit is al Marco's tweede valpartij. Want vorig jaar viel hij ook al van zijn voetstuk. Eén rib uit zijn lijf bleef onbeschadigd, want die heeft hij destijds moeten betalen aan advocaat Knoops. Donderdag 30 april, na brand op een militair oefenterrein in de Veluwe, is er nu ook een grote brand door militaire oefeningen in Assen, Oorschot en Budel. We hebben uiteraard geëvalueerd wat beter moet in de toekomst, maar we zijn voor nu dik tevreden. Aldus de commandant van de brandweer. Het schieten op Russen hebben we helaas niet kunnen oefenen, maar we hebben wel progressie gemaakt op het onderdeel uitroken. Vladimir Poetin weet nu dat er slechts twee dingen nodig zijn om ons land totaal lam te leggen. 4 dagen zon en 1 lucifer. In de Tweede Wereldoorlog konden we rekenen op Onkel Sam. Nu moeten we hopen op brandweerman Sam. En vandaag zitten we vrijdag 1 mei. De Argentijnse psycholoog Carlos Diaz verklaart dat Diego Armando Maradona bipolair was en narcistische neigingen had. Reactie Maradona: hoe durf je de hand van God narcistisch te noemen? Alle goede voetballers hebben 2 gezichten. Aldus Dirk Kuyt. Soms is het ook gewoon terecht dat je je beter voelt dan de rest omdat je moet werken met absolute mislukkelingen. Toch, Floris?
4: Geen woord aan gelogen.
2: Hey. Ik heb heel lang gedacht dat mijn eigen moeder borderline had, maar dat bleek achteraf gewoon een border collie. En de laatste voor vandaag. Wat is het verschil tussen Maradona en Louis van Gaal? De ene is een voormalige voetballer met narcistische trekjes, grootheidswaan en allesbepalende stemmingswisselingen. En de andere komt uit Argentinië.
4: Nou, dankjewel Rob.
2: Jongens, tot volgende week. Fijn weekend, geniet van het zonnetje. Nou, doei.

0: 538. Onderweg naar de lunch, zometeen met Martijn en Julia. En jouw kans op het 538-tossijzer.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Je werkt al meer dan 50 uur.

0: Bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
14: Nieuw.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
1: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus Mango. Per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Lidl
3: Deals. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur.
2: De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Vanmiddag is het nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En dat was het nieuws op 538.
3: Jij wilde al beginnen?
4: Ja, ik wilde zeggen, oh lekker.
3: Die buien?
4: 26 graden. Ja, nee, maar het is nu echt nog heerlijk warm buiten.
3: Ja, nu is het top. Maar hij leest net voor dat het gaat regenen, onweer en hagelstenen van 2 centimeter naar beneden
4: toekomst.
3: Komen. Oh,
4: dat is
3: jij leeft meer in het nu. In het hier en nu natuurlijk. Ja, zo ben jij. Over hier en nu gesproken. Hier en nu zijn er 14 vertragingen volgens Flitsmart. De 3 langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar is een oprit dicht. De weg is dan helemaal afgesloten, 14 minuten vertraging. De A12 Lunetten Oude Rijn tussen Lunetten en de Gale Kopperbrug. Dat is op de hoofdrijbaan een vertraging van 13 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Daar is de weg dicht. Vertraging 16 minuten.
4: Controles dan eentje op de A7 Groningen richting Drachten bij Leek 182.0. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. De A32 Meppel richting Heerenveen bij Oldehoffpaden 35.4. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen op de rem bij 196.8.
5: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: 538.
12: Martijn en Julia.
3: Zijn we weer. Lekker weekend vieren op Radio 538.
4: Met zometeen Alex Warren, Fever Dream.

0: Martijn en Julia.
1: 538.
2: Op 538. Goedemiddag, welkom. 8:08. Het is zaterdag, de dag van Ajax tegen PSV. De dag waarop vanavond het einde van de wereld eraan komt. Want er komen hagelstenen aan van 2 centimeter doorsneden.
3: Ja, maar je weet hoe dat gaat hier in Nederland. Het KNMI, dat maakt toch wel bang voor niks.
2: Oké.
3: Zo, even gevloerd.
2: Zo is het. En het is vandaag Wereld Naakt Tuinierendag. Als je daarmee bezig bent, laat het vooral even weten in de app van 53.
3: Daar is het nu nog het weer voor, toch?
2: Precies. Vanavond moet je dat niet doen met hagelstenen.
3: Ik had nog helemaal mijn jas aan, maar dat was zeer onnodig. Ja, het leek wel een heerlijke zomerdag. Hey, het is vandaag natuurlijk zaterdagmiddag. En heel Nederland leeft een beetje in zijn eigen bubbel. De ene ligt brak met een kater op de bank. De ander die doet alsof hij zijn leven op orde heeft. Maar wij zijn gewoon heel benieuwd wat er zich bij jou afspeelt. Dus wij vinden het leuk als je even wil inspreken via de app van Radio 538 in 3 cryptische woorden wat jij op dit moment aan het doen bent. En dan gaan Martijn en ik raden wat dat is.
2: 3 woorden, even inspreken in een voice-appje via de app van 538. Gaan wij kijken of wij kunnen raden wat jou bezighoudt. Muziek van Jennifer Page komt er ook aan. Another met Talk to You. Lekker zomers. En dit is Alex Warren. Fever Dream bij Martijn en Julia op 538.

0: Lekker als het zonnetje schijnt dan, hè? De nieuwste Another and Talk to You.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Iedereen zit een beetje zijn eigen bubbel. Het is weekend, je bent een beetje aan het proberen om je leven een beetje richting te geven. En Jules en ik zijn dan benieuwd wat je dan doet. En of je dat kunt omschrijven door middel van 3 cryptische woorden. Dan gaan wij proberen om te raden wat jou op dit moment bezighoudt. We kregen een appje binnen van Daphne.
4: Hijgen, zweten, puffen. En nee, ik ben niet naakt aan het tuinieren.
3: Dat dacht ik wel in eerste instantie.
0: Ja, want we moeten even context geven voor als je net inschakelt. Het is vandaag naakt tuinierendag.
3: Wereld naakt tuinierendag, ja. Maar dat is Daphne dus niet aan het doen. Ja, dan denk ik een bevalling. Ja.
0: De was aan het doen, ja.
3: Oh, ja, dat kan ook.
0: Ook pittig.
3: Daphne, wat ben je aan het doen?
5: Nou, gelukkig geen bevalling.
3: Nee.
0: Had ik wel vet gevonden als je dan net voor je bevalling nog even een audioberichtje
3: zo, had. Dat zou knap zijn geweest.
5: Ja, achterbij bevallen live op de radio.
0: Vet.
3: Maar wat ben je aan het doen, Daphne?
5: Ik heb net 21 kilometer hard gelopen.
3: Meid.
5: Ja, ik ben voor het goede doel voor de stichting MS Research aan het lopen. Ik heb sponsors en ik heb beloofd deze maand 100 kilometer vol te lopen.
0: Oh joh.
3: En je hebt er nu al 21 in de pocket.
5: Ik heb er al 21 in de pocket.
3: We zijn 2 dagen onderweg in de maand mei.
5: Ja, klopt. Maar meer kilometers is altijd mooi meegenomen, denk ik.
3: Dat is waar. Hey, goed dat je daarmee bezig bent, Daphne. Dankjewel voor het appen en kom even lekker bij, goed?
5: Ja, doe ik.
3: Oké, hoi.
0: Succes.
5: Doei.
3: Nog eentje doen?
0: Leuk.
3: Deze kwam van Artje binnen.
6: Bierlucht, glazen, dweil. Groetjes, Artje.
0: Ja, die heeft de verjaardag goed gevierd.
3: En die staat nu de huis te poetsen.
0: Ja.
3: Bierlucht, glazen, dweil. Ja, ik zat ook een beetje in die hoek. Artje, ben je aan het poetsen of niet?
7: Nou, het schiet nu wel aardig op. Het is bijna klaar, maar ja, inderdaad. Wij hebben gepoetst in ons kroeg/eetcafé.
3: Oh, en, jij bent horecabaas.
7: Ja, onder andere. Ja, ja, klopt.
3: En je bent zo iemand die gewoon de eigen poets doet?
7: Ja, weet je, het is eigenlijk een soort van een kleine moeite. En zeker als je het gewoon iedere keer na wanneer het amen is geworden, ook gewoon weer even trouw opruimt, zeg maar. Dus het is niet het favoriete klusje, maar het hoort er wel bij.
0: Wat is echt zo'n schoonmaakklus, zeg maar, waar niemand over nadenkt, maar wat echt heel smerig is? In een
7: toilet.
3: Ja. Toch, hè? Ja.
7: Ja, ja, dat is echt ranzig. Af en toe denk je van, als je dit bij je moeder thuis zou flikken, dan denk ik dat ze je met een tandenborstel schoon niet
0: doen.
7: Ja, echt.
0: Als zijn mensen op visite en dan opeens gedragen ze zich als monsters.
7: Ja, ja, dan denk ik echt, hoe ziet jouw huis?
0: Ja, maar ja, thuis gaan ze gewoon netjes op de billen plassen, hoor.
7: Ja, ja, dat hoop je dan in ieder geval wel. Het gebeurt zelfs dat ze de wc-borstel houden vol staan te pissen.
0: Ja, echt?
7: Of een vuilnisbak die ernaast hangt. Ja, het zijn echt steltjes smeerlappen gewoon. Ja.
3: Dit heb ik nog nooit eerder gehoord, weet je dat? Dat mensen dat doen.
7: Ik kan me voorstellen dat ze er achteraf helemaal niet trots op zijn. Maar het gebeurt gewoon echt. Ja.
3: Arjen, ik wil jou nog even sterkte wensen dan met de laatste loodjes.
7: Ja, dat gaat helemaal goed.
0: Zet een wasknijper op je neus.
3: Ja, super dat je dit even wilde delen, dit verhaal.
7: Dankjewel. Helemaal goed, graag gedaan. Fijne uitzending.
3: Fijne middag. Hoi.
0: Doei.
3: Dit zijn Suzanne Freek.

0: 538 met Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Over een paar minuutjes hoor je de eerste Spaanstalige track ooit die 1 miljard views op YouTube haalde.
1: Zou ik alvast even een klein stukje neurien? Kijken of je hem al kan raden.
0: Wauw.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hey, ingekakt naar Koningsdag? Ik heb de oplossing voor je. Vanaf

0: kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
8: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
9: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar €3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar €1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
11: 538 Martijn en Julia.
12: Welk Spaans liedje pakte als eerste 1 miljard views op YouTube? Het antwoord zometeen. Radio 538. Maar eerst hoor je Max en Andy Grammer. The Thing I Love op 538.

0: Despacito.
1: Ja, dat was het nummer wat ik net zat te neuren, hè?
2: Die van 1 miljard views. Despacito.
1: Despacito.
2: Weet je trouwens wat Despacito betekent?
1: Ik denk wel altijd aan een Desperados.
2: Ja, niet helemaal.
1: Het is gewoon een totaal ander woord.
2: Zegt wel een hoop over jou, denk ik.
1: Het is iets seksueels, denk ik.
2: Ja, het betekent rustig aan. Ja. Beetje zoals dit.
3: Rustig.
4: 538. Martijn en Julia.
2: Sexy dansen, rustig aan.
1: Ik toch onze taal vetter. Rustig.
2: Lang leven in Nederland. Hey, welkom bij Martijn en Julia hier op 538. Ieder weekend spelen we 10 tegen 1, waarbij je ons een klein beetje leert kennen. Jul heeft van mij een onderwerp gekregen en daarbij haar eerste 10 associaties op papier gezet. Dus alles wat er als eerste in haar hoofd opkwam, heeft ze op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld als ik zeg festival, wat zeg jij dan?
1: Vieze Dixie.
2: Dan weet je ongeveer een beetje hoe ze denkt. Dus jij moet raden wat er allemaal op haar lijstje staat.
1: Ja, en daardoor leer je ons een beetje beter kennen. En merk je een beetje wat voor gekke breinen wij hebben. Dus ja, een logisch antwoord kan soms ineens fout zijn. En een random antwoord ineens goed.
2: Ja.
1: Maar ja, raad je uiteindelijk de meeste associaties goed, dan win je het 538 Tosti-ijzer.
2: Dus wil je meespelen, app even het woord 10 of het cijfer 10 met de 538-app. Dan wie weet zit je zo meteen in 10 tegen 1. En maak je kans op de 538 Tosti-ijzer. Nathalie en Broelia met Thorn hoor je ook zo. Eerst de Bauza en Magnetic.

en Magnetic op Radio 58. Wil jij zometeen het 58 tosti-ijzer winnen, waarmee je dus het 58-logo in je boterhammen kunt branden? App even het woord 10 met de app van 538. En dan maak je dus zometeen kans op dat ding wat je eigenlijk altijd in je keuken zou moeten hebben staan. Het 58 tosti-ijzer. Even 10 appen met de app van 538. Wie weet speel je zometeen mee.

0: Nathalie en Brulia op Radio 58 bij Martijn en Julia.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen we.
2: 10 tegen 1.
1: En dat doen we met Lars.
3: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lars. En we hebben ook Wendy hangen.
4: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Jongens, luister. Julia heeft een onderwerp gekregen van mij. Daar heeft ze haar eerste 10 associaties bij opgeschreven. Dat doen we een beetje, zodat jullie ons een beetje niet kennen. En dan kun je kijken wat voor gekke kronkels Julia in haar brein heeft zitten. Dus een logisch antwoord kan soms ook hartstikke fout zijn. En een raar antwoord ineens heel goed. Dus hou dat in je achterhoofd. Aan jullie de taak om te raden wat er op haar lijstje staat. En als je de meeste antwoorden goed raadt, dan win je het 58-tosti-ijzer.
1: Het onderwerp is terras. Gaan we beginnen. Wendy, hoeveel denk je er goed te weten van het team?
4: Vijf.
1: Oké. Okay. Lars, ga je voor hoger, dus ga je spelen? Of zeg je, Wendy, probeer jij er maar 5?
4: Zes.
1: Oké.
0: Okay. Dan gaan we spelen met Lars.
1: Lars,
0: je krijgt 1 minuut de tijd. 10 goede antwoorden. Wacht even tot je hoort of het antwoord goed of fout is. Dus niet 5 antwoorden binnen 12 seconden onze kant op gooien. En dan gaan we kijken of jij 6 punten scoort. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we. 3, 2, 1, let's go.
3: Bonnetje.
0: Nee.
3: Biertje.
0: Ja.
3: Vrienden.
0: Nee.
3: Oh. Zon.
0: Ja.
3: Paraplu of parasol. Tafel.
0: Wat?
3: Stoelen.
0: Oh.
3: Cocktail.
0: Hè?
3: Wijntje.
0: Oh, de cocktail. Ik wou al zeggen, ja. De cocktail is goed.
3: Een wijntje. Rekening.
0: Nou, wat kan het nou? Ga door.
3: Vrienden.
1: Waar bestel je op? Waar kijk je in als je gaat bestellen?
3: Menukaart.
0: Ja, je hebt er nog 2, jongen.
3: Oei.
0: Ja.
3: Een borrelplankje.
0: Nog 1! Roep wat!
3: Serveren!
1: Wat zei je als laatst?
3: Serveerster.
1: Nee.
0: Ja. Lars, helaas.
1: Maar ik vind het wel goed, Lars.
0: Maar wat stond er nou nog meer op die lijst? Want ik heb heel veel dingen gehoord waar ik denk van ja, dat is een terras.
1: Zon, menukaart, cocktail, bier en borrelplank waren goed. Maar ik had ook nog asbak.
0: Ja,
1: ja, toch?
0: Ja.
1: Bitterballen.
3: Oh,
1: horen
3: yeah.
1: We altijd bij terras. Heaters.
0: Ja. Heaters.
1: Ik zit altijd lekker graag onder een heatertje. Lekker even met je vriendinnen of vrienden even rollen. Weet je wel? Even, laatste nieuwtjes doorspreken. En ja, dit is ook een beetje specifiek. Maar ik doe altijd een spa-roodfles met een citroentje bestellen.
0: Nou, zo leer jullie Javerij dan toch een beetje kennen, nietwaar, in dit spel.
3: Ja.
0: Lars, je hebt dapper gespeeld. Maar Wendy, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Oeh,
0: jij krijgt het 58 Tosti ijs waarmee dus ons mooie logo in je boterhammen brandt. Dat gaan we zo gauw mogelijk aan jouw kant op sturen. Gefeliciteerd daarmee.
4: Dankjewel.
0: En nou ja, je hebt het goed gedaan. Je hebt eigenlijk niks op te doen, maar je hebt het goed gedaan.
4: Sorry, Lars.
0: Wendy, fijne middag. Lars, jij bedankt. En zoveel liefde, dat vind ik mooi om te horen. Fijne middag, jongens.
4: Fijne dag. Hoi.

0: Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight bij Martijn en Julia op 538.
1: Wat is het laatste appje dat je hebt ontvangen van je ex? Ja, als je wil, kan het anoniem blijven, maar stuur het even in via de app van 538. Want dan gaan we straks van al die appjes, van al die exen, een liedje maken. Dat wordt vieren.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
4: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kip. Filet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen.

0: gek zijn op aanbiedingen? AH Zaanlander kaaspitterballen, nu tweede halve prijs.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refa Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89.
13: Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je daar zin in?
16: Ja.
15: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: 538 Nieuws.
18: 1 uur.
19: Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En 2 gewonden bij een ongeluk met 3 auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En dat was het nieuws op 538.
20: Dankjewel. Tijd voor een verse verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. 11 vertragingen op dit moment op de A-wegen. De 3 langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen loop je 16 minuten vertraging op vanwege een auto met pech. De A12 Arnhem richting Oberhout.

0: voor de Duitse grens. 11 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en opnieuw de Duitse grens. Daar is de weg helemaal dicht. Vertraging 18 minuten.
1: Controles dan te beginnen op de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Harderwijk 53.0. En dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen 196.8. En tot slot de A200 Amsterdam richting Haarlem bij de halfweg 8.4.
2: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los.
3: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
4: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: 538. Het laatste berichtje wat je van je ex gekregen hebt, stuur het even door naar de app van 538.
1: Voor eerst op een

0: Wat is het laatste appje dat jij hebt ontvangen van je ex? Ja, als je wil kan het anoniem blijven. Maar stuur het even in, want dan gaan we er zo meteen van al die appjes een liedje maken.
1: Ja, jullie heeft mij vorige week echt dramatische berichten gestuurd over 58 Koningsdag. Luister even mee.

Ja, wat een hit. Ja, toen dachten wij... Maar dit is ook heel grappig met appjes van jou als luisteraar. Met vandaag als onderwerp, wat is het laatste appje dat je van je ex hebt ontvangen? Stuur dat even deze kant op. Dan gaan we daar zometeen van al die appjes een opera-nummer van maken. Dus stuur het even deze kant op, het laatste appje van je ex. Hoor je eerst Bruno Mars en Risk It All op 538.

0: is het allerlaatste bericht wat je hebt ontvangen van je ex? Dat kon je insturen via de app van 538.
1: Ja, we hebben de appjes verzameld van de exen van Mats, Elise, Raoul, Lientje en Michael. En daar hebben we een liedje van gemaakt. Dankjewel voor het insturen. Daar gaan we.
2: Ik ga je niet meer appen, hoor. Dit is echt de laatste keer. Maar stel je reageert niet, dan weet ik ook niet wat ik moet doen. Zou je het heel gek vinden als ik morgen even langskom? Niet om je te zien, hoor. Gewoon om te voelen hoe het huis ruikt.

0: night talking. Ik denk dat we een hit te pakken hebben. Met onze opera-versies met appjes over je ex.
1: Ja, maar het is echt, het is zo goed.
0: Het is supergoed.
1: Omdat eigenlijk de appjes die binnenkwamen, we vroegen namelijk, wat is dat laatste berichtje wat je hebt ontvangen van je ex? Die zijn natuurlijk al dramatisch. Maar door die opera wordt het gewoon nog even een keer dramatischer.
0: Jazeker. Mocht je dat net gemist hebben, ik zal je even een klein stukje laten horen wat we gedaan hebben. We hebben dus berichten van luisteraars gepakt die over ex-relaties gingen. En die hebben dus op een opera-beat gezet. En dat is fantastisch.
2: Ik ga je niet meer appen, hoor. Dit is echt de laatste keer. Maar stel je reageert niet, dan weet ik ook niet wat ik moet doen.
0: Nou, dit is ongeveer. Maar er zijn zoveel berichten binnengekomen dat we ze niet allemaal hebben kunnen gebruiken. Maar misschien moeten we kijken of we dat morgen gewoon nog een keer kunnen doen.
1: Ja, toch, lastig.
0: Is dat een leuk idee? Jawel. Dus daar gaan we eens even naar kijken. Verder muziek van Alan Walker, Heartbreak Melody komt eraan. En ook Miles Smith en Niall Horan zometeen.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Nu 40% korting op Rambo Panzerbeits.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Even over later.
5: Psst, ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen.
12: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
13: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: 538. Martijn en Julia.
20: Miles Smith, Drive Safe, komt er.

0: Handen aan het stuur met Miles Smit en Niall Horan en Drive Safe.
1: Ja, 10 over 2, hè? Of 10 voor... Nee, 10 over 2.
0: Ik snap het niet.
1: Met je handen. 10 voor 2 op het stuur.
0: Oh.
1: 10 voor 2 hebben ze allebei bij elkaar liggen.
0: Wat goed.
1: 10 over 2.
0: Nooit goed.

0: en dive into me op 538.
1: Ben je voetbalfan? En wil je 20.000 euro verdienen?
2: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
1: We verzinnen hier wel vaker lijpe dingen bij 538. Maar dit vind ik echt een lijp ding wat we verzonnen hebben bij 538.
0: Ja, ik vind ook de naam moet eventjes landen, weet je wel. NK WK Voetbal Kijken.
1: Je kunt dus Nederlands kampioen WK voetbalwedstrijden kijken worden. En daarbij dus 20.000 euro winnen. Plus een jaar lang gratis boodschappen. Dat is geen lullige prijs. Lijkt mij zo.
0: Dit zal voor mij echt een marteling zijn. Ja, maar echt. Ik ben zeg maar al afgeleid zeg maar, als ik bij de opwarmen. Als ze gaan opwarmen, weer rondjes rennen. Dan ga ik alweer een broodje kroket halen. Mis ik het belangrijkste goal.
1: Jij zou er denk ik binnen 4-10 minuten uitliggen, denk ik, bij dit spel.
0: Dat weet ik wel zeker. Dat vind ik nog lang.
1: Het gaat erom dat jij 30 WK-wedstrijden van Oranje achter elkaar kunt blijven kijken. Natuurlijk mag je wel even naar het toilet. Maar veel meer zit er ook niet in. Hou je dat als langste vol, dan win je dus 20.000 euro... plus een jaar lang gratis boodschappen. En dat zijn dus allemaal wedstrijden die Oranje in het verleden op het WK heeft gespeeld. En er zitten hele mooie wedstrijden bij. Ik bedoel 5-1 tegen Spanje, daar weet je waarschijnlijk wel wat over gaat. Maar er zitten ook 3 verloren WK-finales bij. En dan zit je echt te janken op de bank. Dus het is een beetje pijnlijk, mentaal ook. Fysiek misschien ook wel. Maar
0: ik weet ook
1: prijs,
0: zeker dat er voetbalfans zijn die nu luisteren en denken... ah joh, makkie.
1: Dat denk ik ook. Ik vraag me alleen wel af of die mensen zich al opgegeven hebben via 50.nl. Want het lijkt een makkie, maar volgens mij is het best wel taai. Je bent niet zomaar Nederlands kampioen WK voetbal kijken.
0: Wel een vette titel.
1: Super vette titel. Daarmee heb je altijd een goed verhaal als je op verjaardag aankomt. Dus wil je 20.000 euro winnen, plus een jaar lang gratis boodschappen... en gewoon nog even lekker op het bankje naar een potje voetbal zitten kijken... meld je aan via 50.nl/acties voor het NK WK voetbal kijken. En win dus, ik zeg het nog maar een keer, 20.000 euro. 50.nl/acties, daar vind je alle info.

0: Ben je ooit met je kleding in het water gevallen? Ja, oké, als kind tijdens het afzwemmen voor je zwemdiploma B of zo. Maar als volwassene?
1: Julia wel. En waarom? Dat hoor je zo.
2: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
4: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het

0: Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi. Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
9: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: op 6.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
3: Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs. En daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister op 538. 11 vertragingen op dit moment, waarvan dit de 3 langste zijn. Te beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar is de oprit dicht. Je vertraging 17 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat is tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude. Ongeluk gebeurt, 19 minuten. En de A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen vanwege wegwerkzaamheden. Daar een vertraging van 35 minuten.
5: Controles dan eentje op de A7 Dracht richting Heerenveen bij Ter Wispel 152.2. Dan de A29 Rotterdam richting Dinteloord bij Heinenoord 16.3. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen 196.8. En tot slot de A200 Amsterdam richting Haarlem bij de halfweg 8.3.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe

0: MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen...

0: als volwassene met je kleding in het water gevallen. Dat is echt heel akelig.
1: 538. Martijn en Julia.
0: Ja, dat voelt een beetje alsof je verdrinkt. Echt, je wordt ineens heel zwaar. Dat is echt heel naar. Ja. En als je denkt, hoezo ben jij als vrouw van 25 plus met je kleding in het water gevallen? Ik doe mee vanavond aan...
2: Quiz met ballen.
0: De quiz met ballen.
2: Ik moet je eerlijk bekennen, ik dacht eerst toen je dit zei... waarom ben jij in vredesnaam in het water gekukeld? Maar je doet mee aan de quiz met ballen op SBS. Dat is dat programma toch waarbij je die hele grote gele lottoballen hebt... en die vallen dan naar beneden en die beuken je het water in, toch?
0: Juist, je krijgt gewoon quizvragen. Dan moet je bij een goed antwoord gaan staan. Tenminste, als je denkt dat het antwoord goed is. En dan op een gegeven moment vallen al die ballen zo van een glijbaan... met een enorme vaart naar beneden.
2: Ja.
0: En als jij dus bij het verkeerde antwoord staat... dan kukkel je zo dat water in.
2: Maar je weet dus niet... of je antwoord
0: nee,
2: want je ziet die bal natuurlijk niet komen.
0: Nee, en je kan ook niet naar achter kijken, want dan komt die bal in je gezicht. Dus je staat echt zo heel eng te wachten en je hoort een enorme klap van die bal. En ja, dan hoop je maar gewoon dat je niet het water inkukelt.
2: Oké, en als je door zo'n bal het water in gebeukt wordt, ben je dan af?
0: Ja, dan ben je af.
2: Okay.
0: Ja, en het is ook echt hoog. Het is echt een hoog, zeg maar, hoge afstand waar je vanaf valt. Dat is echt eng, serieus. Ik kan niet zo goed zwemmen. Maar ik heb ook alleen... Ja, ik ben niet zo heel goed in zwemmen. Kijk, ik kan mezelf redden, maar ik kan niet langer dan...
2: Maar is het niet zo dat ze van tevoren even willen weten... als ze mensen vragen voor zo'n programma of ze kunnen zwemmen, ja of
0: nou,
2: nee?
0: Nou, radiocollega's van 538, Bas Menting, Dylan Poet... Florentien van der Meulen van de Ochtendshow, Hannelore Zwitserloot... doen ook allemaal mee. We zijn een radioteam. En Dylan, die heeft volgens mij niet eens een zwemdiploma.
2: Wat?
0: En die is er ook levend vanaf gekomen.
2: Ah, zijn daar lifeguards dan of zo? Of krijg je een zwemvest aan?
0: Oh,
2: vertel.
0: Ja, dat is was een mooie man die daar stond. Roelof heet hij.
2: Ja.
0: Dat ik die naam ook nog steeds weet. Van
2: het verbaast me helemaal
0: drie
2: niks.
0: Maanden geleden. Zoveel indruk heeft hij achtergelaten. Maar die staat dan, ja, als je echt verdrinkt, komt hij je redden. En ik deed natuurlijk alsof.
2: Uiteraard. Wil je nog iets zeggen tegen Roelof? Misschien luistert hij wel.
0: Roelof, dankjewel dat je mij hebt gered. Ja, echt.
2: Maar ga jij dat water in vanavond?
0: Ja, dat ga ik niet spoilen.
2: Ah.
0: Vanavond dus om 8:55 op SBS6, de quiz met ballen.
2: Ik ga al mijn afspraken afzeggen. Ik pak er een bak popcorn bij. Ik ga in landscape modus op de bank om te kijken of jij dus een gigantische gele bal het zwembad in gebeukt
0: wordt. Lekker wat.
2: Quiz met ballen vanavond met Jul, 8:55 op SBS6.

0: Dan doe je dus mee aan een televisieprogramma. Dan promoot je dat in je radioprogramma. En dan noem je de verkeerde tijd.
1: Klinkt als Julia van Rijen dan.
0: Oké, even een rectificatie. Dankjewel Tania voor het opletten. Vanavond dus om 21:55 de quiz met ballen op SBS6.
1: Goed zo. Is dat ook weer geregeld en rechtgezet. Three Doors Down, zometeen naar Lucas en Steve. Believe it. Only

0: Three Doors Down and Here Without You.
1: Jouw weekend, jouw 538.
2: Martijn en Julia.
3: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
0: Het zijn in totaal 5 vragen. Weet jij het antwoord, roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
3: Wil je meespelen? App even het woord weekend naar de app van 538. Dus weekend naar de app van 538.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een fleurige perkgoedmix voor maar €1. En ook fijn roomboter appelflappen. 4 stuks voor maar €2. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
12: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
10: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
16: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
17: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
18: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: 538, Martijn en Julia.
7: Wil je 50 euro winnen? App dan het woord weekend met de app van 538.

0: weekendquiz.
1: In het weekend spelen we de weekendquiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met de vraag wie kent. 5 vragen, weet jij het antwoord, roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
2: Dien, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En welkom in de quiz.
4: Hallo.
2: Fine,
4: hallo.
2: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ook welkom in de quiz. Zijn jullie er klaar voor?
3: Zeker.
2: Dan gaan we gelijk beginnen. Luister goed naar de vraag. Als je het antwoord weet, roep je je naam en dan mag je het antwoord geven. Let's go.
0: Vraag 1.
1: Wie kent het land waar de Grand Prix dit weekend is?
2: Pijnlijke stilte.
5: Oeh. Geen idee.
1: Iemand doet een gok?
3: Nee, Italië.
2: Italië, zegt Dien. Dat is een dure gok. Dien, dus puntje voor Fine. Wel dapper dat je het gedaan hebt, maar je bent een puntje kwijt.
0: Vraag 2.
1: Wie kent
2: de huidige kampioen in de Eredivisie?
3: Dien.
2: Dien, zeg
3: PSV.
2: Het maar.
3: PSV.
2: Fine, even wachten. Eerst je naam roepen. Maar Dien was eerder. Dien zegt PSV en Dien heeft het goed.
1: 1-1.
2: Gelijke stand.
0: Vraag 3.
1: Wie kent de presentator van Miljoenenjacht?
3: Dien.
2: Dien, zeg het maar.
3: Linda de Mol.
2: Linda de Mol, zeg jij? Dat is correct. Fine, tandje erbij, hè?
0: Vraag 4.
1: Wie kent
2: de artiest van de hit Zij gelooft in mij?
5: Fine.
3: Dien.
2: Oeh, Fine was eerder, hè? Fine, ja, zeg het maar.
5: André Hazes.
2: André Hazes, zeg jij.
1: Oei, oei, spannende ronde.
2: Die is goed, inderdaad. Spannende ronde. 2-2. Alles precies een vraag. Daar gaan we.
0: Vraag 5.
1: Wie kent het automerk met ster als logo?
3: Dien.
2: Dien was eerder. Dien, jij mag
3: Mercedes.
2: Het zeggen. Mercedes, zeg jij. Dien, dat is het goede antwoord. Gefeliciteerd! Jij wint €50. Van harte.
3: Dankjewel, waanzinnig.
2: Die kunnen we naar je overmaken als je wil. We kunnen ook zeggen, weet je wat, je zet ze gewoon in, die €50... voor het quizje morgen. En dan kun je er €100 van maken of alles kwijt zijn. Wat wil je?
3: Nee, we maken het over.
2: Het leven is al duur genoeg, doe mij die €50.
1: Mooi terras, heerlijk.
2: Heel goed. Dien, wij gaan het naar je overmaken. Fine, ook jij bedankt voor het meedoen.
5: Bedankt.
2: Fijne middag.
3: Dankjewel. Hoi.
2: Dit is 538. Martijn en Julia, het beste tussen je brunch en je borrel in je weekend. Met nu de favorite van deze week, iets van Shanna Spyro, Material Lover. 538.

0: Scoop and Drop It op 538 bij Martijn en Julia.
1: Zometeen tussen 6 en 7 hoor je altijd de 538 hotline. Dat is het uur van de week. Kan je jouw favoriete muziek aanvragen. En dan ben jij eigenlijk een beetje de baas van de playlist. Maar er kwam nu al een verzoekje binnen. En dan ben ik ook niet de beroerdste om die dan even te draaien.
0: Ja, dit kregen we binnen net in de app van 538.
2: Ik wil graag een nieuwe hit horen van Samuel en Lil Kleine. Heb hem ontdekt op 538 Koningsdag. Sindsdien luister ik niks anders meer. Maak me nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek.
0: Maak me nou niet gek.
3: Je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Was DMC, Show Me Love op 538.
1: Zometeen veel plezier met de hitlijst met de meeste supersterren. De 538 op 50 komt eraan met Mark.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL, 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
2: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches are looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Nieuw.

Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur.
5: In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Erbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Zometeen de grootste hits in de 538 top 50. Eerst kort verkeer. 11 files zijn er op dit moment en dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, daar 24 minuten vertraging. De oprit is daar afgesloten. A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 13. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Nieuwegein, daar 20 minuten vertraging. Snelheidscontrole op de grootste weg die is doorgegeven is die op de A29 Rotterdam richting Dinteloord bij Heinenoord. Hectometerpalen 16,4 voor het volledige overzicht. Check je de app van Flitsmeister.
7: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant, nummer 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
6: Ja, gaat ie samen aftellen richting je zaterdagavond en de nummer 1 van Nederland. En dit was de top 3 van vorige week. 3. Bruno Mars en I Just

Yes, yes, yes. Het is weekend. Dus heeft je agenda eindelijk zijn bek te houden. En je hoorde de grote nummer 1 van vorige week, namelijk Alex Warren en Fever Dream. Met daarachteraan duwend Bruno Mars en Shakira. Maar zij hebben het niet gered. Maar ja, het is eigenlijk net als je goede voornemens. Hè. Het is allemaal verleden tijd. Hoe eindigt de top 3 deze week? Je hoorde het vlak voor 6.

0: Davina Michel en Still Champagne.
1: Nieuw in de 538 Top 50.
2: Nieuw in de Top 50.
0: En daar is hij, binnenkomer nummer 1 voor deze week. En dat is een hele groep bij elkaar. Fresh had eerder een hit met Alleen maar gezeik. Dan hebben we ook nog KM, bekend van de groep SFB. En producer Lassa. Nou, dan kan het niet misgaan. Want die scoorde met Hans Betaalt de Schade. Ze zijn samen nu op 48.
3: Ik loop met een Starboy.
0: Dit is Bare Minimum Starboy.
3: Of we

538 op 50 met Russo en Emma Heesters op 46 en nu Drop Dead. Ja, dat klinkt alsof iemand in een romantische film net iets te dramatisch op de bank valt, maar bij Olivia Rodrigo weet je, er ligt waarschijnlijk ook nog iemand emotioneel onder. Ze is nieuw met Drop Dead op 44.

0: Ja, aan echte house- en dance-klassiekers moet je niet komen, hè? Tenzij je het echt rete goed doet. Oké, zometeen deze in een nieuw jasje. En verder Fleming, Meteor en BTS in de top 50. Blijf erbij.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Maandag om 9:15 even bellen met Peter Heerschop.
2: Rekken heeft wetenschappelijk geen enkele zin. En dat is achteraf natuurlijk logisch. Want dan zeg ik, heb je ooit een jachtluipaard zien rekken voordat hij een gnoe gaat vangen?
1: 538! De 538-ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Yay, Lego!
18: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
20: Yay, gratis!
18: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
17: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
0: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL

0: militaire dienstplicht terug en zijn gelijk bewapend met deze hit. BTS zwemt vrolijk een beetje langer in de 538 op 50. Je hoort de Swim. Gordo en Reinier Zonneveld zometeen. En eerst Donnie met Senna.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: 38.

0: Dave & Tams.
1: Nieuw in de 538 Top 50.
2: Nieuw in de Top 50.
0: Ja, en even waaien de 538 Koningsdag vibes van afgelopen maandag weer door je speakers heen. Als je tegen een Brit cheerio zegt, denkt hij juist dat je weggaat. Maar deze man komt juist pas net binnenzetten. Nieuw en afgelopen maandag op ons podium bij 538 Koningsdag. Justin de Wild. Dit is...

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De hits van 538, overal in Nederland.
4: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
3: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
4: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
1: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Prachtige planten. En geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
11: Damn pumped.
10: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
12: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi. Dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals.

0: Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba.
7: Greets. Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
9: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: 538 Nieuws. 4 uur.
12: In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Je zit midden in de 538 top 50 met nu eerst heel kort verkeer. 10 vertragingen zijn er op dit moment. Dit zijn de 3 grootste files van Nederland. A2 Utrecht en Bos voor Beest door een ongeval 28 minuten, maar dan neemt de lengte wel weer af. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden 29. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug 14 minuten vertraging. Snelheidscontrole op de grootste weg die is doorgegeven is de A29 Rotterdam richting Dinteloord. Bij Heinenoord hectometerpalen 16,5. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel

0: snel op Zempel.nl.
1: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
2: Yes, Oude Hoffers aan en de radio natuurlijk. En lekker genieten van de 50 grootste hits van Nederland met Taylor Swift zo.
1: Radio 538. 31.

0: Hey, het is weekend en we tellen samen af naar de nummer 1 en je zaterdagavond. Mijn naam is Mark, dankjewel dat je luistert. Je hoorde Taylor Swift, de vrouw die bekend staat als de vrouw met de vele exen natuurlijk. Maar deze keer zingt ze over een vrouw die echt bestaan heeft trouwens. Elizabeth Taylor. Ja, 8 keer trouwde ze met 7 verschillende gasten. Laat ik het zo zeggen, als Elizabeth nog geleefd had, had ze een hoop te bespreken gehad met Taylor. Samen stijgen ze naar 28 in de hitlijst met de meeste supersterren. Nu de man die, woont naast de Febo-muur altijd hongerig. Dinner Party.
1: 26.
0: Dit is Now Horn.

0: Nummer 24 deze week, Sommieu.
1: Nieuw in de 538 Top 50.
2: Nieuw in de Top 50.
0: Ja, Samuel Welten stond in een kroeg in Hilversum, echt een paar straten hier van onze studio, op te treden. En totaal onverwacht liep daar Leeuw Kleine binnen. Nou, dan moet je goed kijken als je die niet over het hoofd wil zien. Hij riep hem meteen het podium op en samen zongen ze een liedje. En dat beviel zo goed, ze hadden meteen zo'n klik met z'n tweeën, dat ze daarna de studio indoken en de volgende hit maakten. En het is deze week de hoogste binnenkomer in de 538 op 50 op nummer 22. Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. Maak me nou niet gek!
3: Is je boy Leeuw Kleine. En je weet wat we zeggen, maar we naar niet.

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hakborritoschotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Beste kijkers, hier volgt een mededeling van National Geographic. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7 kijk je elke donderdag. Ik herhaal, de nieuwe aflevering van Amsterdam Centraal 24/7. Elke donderdag bij National Geographic of stream op Disney+.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Gamma! Spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De hardste stijger hoor je zo meteen. Criss Cross Amsterdam. En ook onderweg Kai.

Kygo, en de voor de hardste stijger van deze week 538 of 50. Zij hoort bij mij. Wat een gezellige track is dat. Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Had ik al gezegd gezellig? Ja, toch? Hey, vandaag is internationale dag van het naakt tuinieren trouwens. Dus ergens staat er nu iemand in Nederland zonder broek een hortensia te redden. Geen idee wie dat bedacht heeft. Moet wel iemand zonder buren zijn geweest. De 538 of 50, nummer 18 deze week. Dit is Bella Kay.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 22 vorige week en deze week 17.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Harry Styles toch wel verloofd.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
5: Taylor Swift.
6: Fleming.
7: Katy Perry.
8: David Gila. Snelle.
9: Are you ready?
10: Snel. 538.
11: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, Harry Styles en Zoe Kravitz, de dochter van Lenny Kravitz, zijn verloofd. Ze werden vorig jaar voor het eerst samen gezien. Toen liepen ze arm in arm door het romantische Rome. Later nog huighokjend gespot in Londen. En nu is het dus serieus. En niet een beetje serieus, maar gewoon diamant aan je hand serieus. Zoe is namelijk inmiddels in New York gespot met haar verlovingsring. Dat zijn twee starterswoningen om de vinger. Want de ring heeft namelijk een waarde van meer dan een half miljoen euro.
1: Wat de goede nieuws is...
10: 538.
11: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Dave

0: song voor iedereen die straks een rondje gaat geven in de kroeg over je banksaldo. Gone, gone, gone. Ghetto hoorde je. Het finale uur komt eraan. Staat Alex Warren nog steeds op nummer 1. En je hoort ook director Won't Fall.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.

0: 50 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
5: De Droomselectie.
6: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
7: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
6: dat Oranje achterna reist.
7: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
5: De Droomselectie.
8: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
6: dat Oranje achterna reist.
7: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
5: De Droomselectie.
12: Hey, ingekakt naar Koningsdag? Ik heb de oplossing voor je.

0: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Even overlaat.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop, zeker weten.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: 538 Nieuws.
14: 5 uur.
15: Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren, toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgelaaid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro.

0: De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Oké, je bent dicht bij de grote finale van de 538 op 50. Maar eerst kort verkeer. 9 vertragingen zijn er nog. Dit zijn de 3 grootste files. A2 Utrecht en Bosch voor Beest. Door een ongeval 14 minuten vertraging. A8 Zaandam Amsterdam voor de brug over de Zaan 12. En de A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkopperbrug. De hoofdrijbaan daar. Door wegwerkzaamheden 11 minuten vertraging. Snelheidscontrole dan op de snelste weg. Sorry, op de grootste weg. Dat is de A2 echt richting Weert bij Maasbracht. Hectometerpaal 220.0. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
8: 538. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
1: Welkom, het grote finale uur op weg naar de grootste hit van Nederland. En de top 3 vorig weekend, die klonk toen zo.

Duran and Fever Dream. Gaat Bruno Mars hem weer inhalen of is hij de prooi van de dierentuin van Shakira? De ontknoping, we zijn op weg, je hoort hem voor 6 uur.

lekker zeg. Another en de 54 Ultra, Talk to You. Daarover gesproken, zometeen een hit. Nou ja, alsof je opeens een hele sexy bikini aan hebt onder je thermo-ondergoed. Een hit uit het hoge noorden, maar hij is zo zomers. Welk het is, dat hoor je zometeen in de 58 op 50 naar Harry Styles. 12.

10. Dit zijn drie gasten uit Noorwegen. Die hebben even een zomerbom geschreven, hé, tijdens een sneeuwstorm aan de Noorse fjorden. Ik krijg niet eens een appje getypt als het rond de nul is. En zij maken even een zomerrit.

10 zoveel succes alsof je struikelt over een diamant terwijl je net in je Ferrari wil stappen. Risk It All stijgt naar 8 in de top 50. Hey, zometeen ben je bij de bekendmaking van de geheime nummer 1. En daar staat een icoon die 20 jaar geleden voor het laatst bovenaan stond in Nederland. Wie zou dat zijn? Het is gelukkig niet de terugkeer van Snappy. Dat scheelt, dus het kan alleen maar beter zijn. Zometeen hoor je de ontknoping.

0: spijkerschop. Rekken heeft wetenschappelijk geen enkele zin. En dat is achteraf natuurlijk logisch. Want dan zeg ik, heb je ooit een jachtluipaard zien rekken voordat hij een gnoe gaat vangen?
1: 538! De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
2: De zon breekt door bij Trekpleister. Nu alle Nivea Sun zonbescherming 1 plus 1 gratis. Heerlijk voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nieuwe Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

meerspraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: Maandag om 8:30 op 6.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Weekend! 538 tot 50!
8: Counting down. Op weg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. En Sam Fender en Samber hoor je ook zo meteen. Mark.

geheim. Grote geheim van afgelopen week om niet te showen hoe brak ik was na 50 Koningsdag. Oh, herkenbaar. Turn the lights off. Just Jackstel en John van 5 naar 6. Hey, ben jij voetbalfan? Nou, probeer dan maar eens 30 WK-wedstrijden te kijken. Achter elkaar, hè? 538 presenteert het NK WK voetbal kijken. We gaan je testen op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Hou jij het het langste vol? Dan win je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Vet, hè? Inschrijf op 538.nl.

0: Taylor Swift boos over vaderschapstest.
1: This is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Ronde.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, it's Teddy Swift.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: Hey, it's 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Madonna en Sabrina Carpenter die hebben het nummer Bring Your Love, dat ze eerder deze maand samen op het Coachella Festival zongen, uitgebracht. Sinds gisteren is die single officieel uit. En zo klinkt die.

0: Taylor Swift zegt dat haar muziek soms wel heel erg wordt gekoppeld aan de mannen uit haar verleden. Joh, volgens haar gaan sommige fans daarin wel heel ver. Zodra er een nieuwe tekst uitkomt, begint online meteen de speurtocht, zegt Taylor. Over wie gaat dit? Welk detail? Welke kleur onderbroek droeg die? Taylor noemt dat zelfs bijna een soort vaderschapstest. Maar ze zegt ook, ja, ik kan die speurtocht niet stoppen. Het enige wat ik kan doen is vasthouden aan wat het voor mij betekent. Ja, en dat is misschien wel het magische aan haar muziek, hè, waarom die zo groot is. Zij schrijft iets heel persoonlijks. Miljoenen mensen maken er een eigen verhaal van. En internet probeert er vervolgens een soort zaak van te maken.
1: Wat het nieuws is 538.
2: Het nieuws in 1 minuut.

0: Warren leefde de afgelopen weken in een droom, want hij stond bovenaan. Ja, de plek waar alle sterren willen staan. Maar helaas is die droom nu een nachtmerrie geworden, want hij zakt naar plaats 2. Ja, en dus is er een nieuwe nummer 1 in de 383ste 538 op 50. Het is zaterdag 2 mei, vlak voor 6 uur. En die nummer 1 is van een icoon dat al een eeuwigheid niet meer bovenaan stond in ons land. De laatste keer dat ze op 1 stond, zat Jan-Peter Balkenende nog in het torentje. De iPhone was net uitgevonden en als je een tikkie stuurde, betekende dat je aandacht van iemand wilde op Hives. Had nog helemaal niks met geld te maken. Het was het jaar 2007 en Shakira stond op 1 met Beautiful Liar. En nu, bijna 20 jaar later, ze is geen dag ouder geworden en pakt ze eindelijk weer het goud in de Nederlandse hitlijst. Na 20 jaar wachten is dit Shakira. Op 1, dit is Zoo.
1: De 538 top 50.

0: dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
6: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je...

0: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Chemie en zware industrie. Op groene stroom. Het kan echt. Pioniers in Sittard-Geleen produceren warmte tot wel 1700 graden. Niet op gas, maar elektrisch. Kijk op brightlands.com.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd...

0: cola zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel. Krijg een situatie op de weg op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Zuid-Hoogendbos tussen Everdingen en Beest, 22 minuten. Dan de A16 richting Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht, 19 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Houten en Lunetten, 10 minuten vertraging. Ook flitsers. De A2 richting Den Bosch bij Culemborg, 81,5. De A2 richting Utrecht bij Waardenburg, 93,4. Dan de A29 richting Dinteloord bij Heinenoord, 16,2. En de A44 richting Wassenaar bij Sassenheim, hectometerpaal 8,6.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Gemengd gehakt, naturel of gekruid. Pak van 500 gram voor maar 3,50. En ook fijn mango per stuk voor maar 1,29. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Speciaal voor Sascha en de 538 Hotline. Dit uur bepaal jij wat ik draai. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 de 538 Hotline. Je hoeft maar je favoriete plaat in te sturen via de 538-app. En hij wordt voor je gedraaid. Dat heeft Nick ook gedaan.
1: Hey, nou, voor mij hoeft het niet om te doen, want ik ben zo op de klaar maar auto rijden. Maar ik hoor deze aankondiging. En ik zou heel graag The Magician met Sunlight willen voorstellen om iedereen te luisteren. Want het is een perfecte eerste heerlijke voorzomerdag voor iedereen. Mensen, genieten van. Groetjes, Nick.
0: Ah, lekker, Nick. Helemaal met je eens. Dit is wat we nodig hebben op die heerlijke zomeravond, terwijl het nog geen zomer is. The Magician en Years and Years nu. And I feel

0: Marcus en Steve en Believe It. Here we go! 538 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. De playlist is voor jou. Stuur je favoriete nummer nu in via de 538-app. En dat heeft Henry ook gedaan. Henry, goedenavond.
1: Goedenavond, Jordi.
0: Jij bent nog heerlijk aan het genieten van die zon in die achtertuin.
1: Zeker weten.
0: Oh, echt lekker zeg. Wat heerlijk, hè?
1: Het is fantastisch.
0: Ja, Henry, ik hoop niet dat het jouw kant op komt. Maar we hebben natuurlijk code geel voor vanavond. En volgens mij is het nu in Limburg echt al flink aan het onweren en aan het gieten. Hagel, windstoot en dergelijke. Ik hoop niet dat het richting Dordrecht komt waar jij nu zit. Maar...
1: Nee, nou, dan zijn we gauw weer binnen.
0: Ja, dat is ook weer zo, toch? En dat is ook wel ergens een beetje gezellig vanavond, die onweer en zo. Tenminste, vind ik altijd.
1: Absoluut, en we hebben het ook weer hard nodig, hè.
0: Ja, daarom zeker goed voor de natuur, absoluut. Henry, wat kan ik voor je draaien?
1: Heel graag de KLF met Last Train to Trend Central.
0: Dat is eentje die we eigenlijk te lang niet meer gehoord hebben of gedraaid hebben.
1: Zeker weten vandaar dat ik hem aanvroeg.
0: Toch, nou bij deze in de hotline. Henry, fijne avond, fijn weekend.
1: Dankjewel van hetzelfde.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: Anna Walker en Faded speciaal voor Egbert. Vroeg hem aan in de 538 voor de 538 hotline. Kun jij het doen? Jouw favoriete nummer, stuur hem in. Hoor je hem misschien zometeen.
1: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
2: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Komende week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Komende week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18 plus.
9: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
10: I'm serious about that.
9: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
11: Well, I guess we're back, Betty.
9: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi. Wow, dit wil ik. Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
14: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst.

0: 9 op 6.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: 538 Jordi Warners.
16: Calvin Harris en Clementine Douglas hoor je naar Damiano David.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings.
1: 538 Hotline.
0: Michiel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, man. Hoe is het? Hoe is jouw zaterdag tot nu toe?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, lekker. Ja. Wat zijn de plannen? Wat ben je aan het doen?
2: Ja, we hebben het verjaardag van mijn zusje gevierd.
0: Nou, wat leuk. Hoe oud is ze geworden?
2: Ze is 11 geworden.
0: 11?
2: Sorry, 12.
0: Oké, okay, je weet het nu zeker, 12?
2: Ja, 12. Okay, ja.
0: Van harte gefeliciteerd, Michiel. Nou, en dan zit je nu ook nog eens in de hotline waarin jij mag bepalen. Ja. Want ik draai, zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Nou, kom maar op, wat kan ik voor je draaien?
2: Ja, ik zou heel graag Hey Brother van Avicii willen horen.
0: Terwijl je zusje jarig is, vraag je Hey Brother aan.
2: Ja, ja.
0: Dat is ook wel grappig, nou goed. Avicii, Hey Brother.

0: Star Song hoorde je op 538. Het was onder andere live te zien op 538 Koningsdag. Zijn allereerste keer voor zo'n groot publiek. 40.000 mensen. En het is de hitsensatie van dit moment. Hij wordt het meest aangevraagd, ook voor de hotline vanavond. Onder andere door Remco. Want Remco, wat kan ik voor je draaien?
1: Ja, Justin de Wild natuurlijk. Ja. Cheerio.
0: Lekker man, Remco.

0: was hem alweer. 50 Hotline, door de Topic en Fireboy met Buddy. Heel veel plezier zometeen met Wessel van Diepen en de Global Dance Chart. Fijn weekend.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de Verfzaak.
4: Nu 40% korting op Rambo Panzerbeit.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je daar zin in?
10: Ja.
9: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: samen het dak eraf blazen?
1: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
2: Score tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
9: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: meneer.
1: En dan nu de filemrichter. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
2: Altijd weer die autodrop.
3: Absurd. Lekker.
4: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur.
10: Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami

0: Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als zesde. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: What's up, Loor?
5: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
8: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
7: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
8: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
7: Stap je ook in?
9: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
11: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze.

We vieren het weekend met de Global Dance Startup 538. Mijn naam is Wessel, met nu de hoogste binnenkomer. Eerst raakten miljoenen vrouwen wereldwijd opgewonden van 50 Shades of Grey. En nu

0: start bij 538 Wessel en nu Kygo. Als hij niet in de muziek was beland, dan was hij het liefst postbode geweest.
1: You just drive around in a car, listen to music the whole day, and just deliver some mail. If there's something I would have done right now, if it was music, it probably would be a mailman.
0: Maar in plaats van post bezorgt Kygo nu dikke hits. Vorige week nieuw in de Global Dance Chart en nu 7 plekken.

0: En wat was het gekhuis? 538 Koningsdag in Breda met als afsluiter Afrojack. Chausseeveld, bedankt. Afrojack hoorde je met David Guetta en Sia op nummer 21 met Awake Tonight. Blijf erbij voor de 20 heetste dances op aarde.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Op zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
11: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.

0: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Je kleedgeld is opgegaan aan

0: Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Bokshausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hi, dag.
4: Hoi, hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
8: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
9: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
13: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
14: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
17: Yay, Lego!
16: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
18: Yay, gratis!
16: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur.
21: De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste €2 miljoen en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 beschadigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
22: Moet je kijken daar, leuke gast.
23: I know.
22: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
23: Is ook echt jouw type.
22: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
23: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
26: Hey,
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze.

vanavond is de top 3 niet meer hetzelfde. Maar hoe ziet hij er dan wel uit? Het antwoord vlak voor 9 hier in de 538 Global Dance Chart. En dan is Wessel op de line-up voor de komende minuten. Justin Textile, Martin Garrix en Jennifer Lopez met David Guetta. En eerst Alok en Kalina.

0: blijf hangen op nummer 2. Kygo en Khalid en Save My Love. Zaterdagavond, Radio 538, Wessel en de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dancehit op aarde? Vorige week was Bibi Rexha in Amsterdam. Ze zat lekker in een bootje over de gracht, zwaaiend naar de mensen op de kade.
1: Hallo Amsterdam!
0: Hallo Bibi Rexha. Ze heeft voor de tweede week de populairste dancehit ter wereld in handen. Samen met Faithless, de nummer 1 van de Global Dance Chart, is New Religion. Global Dance.

0: straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets... en

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: De hits van 538, overal in Nederland.
5: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
4: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
5: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
6: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
18: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Yay, Lego!
23: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
24: Yay, gratis!
23: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier!
22: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
25: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
2: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
3: 538 Nieuws.
4: 9 uur.
16: Brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
20: What's up, tomorrow?
27: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
28: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
29: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
30: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
31: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op

0: De Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Chill.
1: Hey, this is John Summit.
2: Your destination for the best beats.
0: 538 Dance Department.
2: By Armin van Buuren.
3: We zijn alweer in de vijfde maand van 2026 aangekomen. Happy mei en welkom op onze dansvloer. Ik ben Armin van Buuren en traditiegetrouw heb ik weer 3 uur lang de allerbeste dance voor je. En de zomer is dichterbij dan de winter. En dus kun je de festivals alweer

origineel was al heerlijk. Maar we houden van meerdere smaken bij Dance Department op 538. En dus hoor je de bootleg die van Eli Brown kreeg van Another and 54 Ultra. Talk to you in Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Misschien heb je het al gehoord, het duurt nog even. Maar AMF komt er weer aan tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober.

grootste festival ter wereld. Alle supersterren lopen daar gewoon tussen het publiek door. Het is echt bizar. En sommige mensen noemen het dit jaar Biebercella vanwege de veelbesproken shows van Justin Bieber zelf. Maar het feit dat Madonna ineens opdook tijdens het optreden van Sabrina Carpenter ging ook de hele wereld over. En daar heb ik dus een grappig verhaal over. Ik zat in de auto onderweg naar Coachella en ik kreeg een appje van iemand die ik al heel lang niet had gesproken bij een bevriende platenmaatschappij. En die vertelde mij dus, ik heb hier een link, mag je met niemand delen. Maar zou je er wat voor voelen om de nieuwste Madonna in je set te draaien? Poeh, dat was een hele moeilijke. Ik heb Adam Baylor meteen gebeld. En we vonden eigenlijk dat die plaat niet helemaal in onze set paste. Maar wel een hele eer natuurlijk dat ze het aan me vroeg. Ze was beelden aan het verzamelen voor haar nieuwe videoclip die er binnenkort aankomt. We hebben hem dus niet gedraaid, maar ik vind het wel een hele mooie plaat. Dit is I Feel So Free van Madonna in Dance Department.

Friends. Nog heel eventjes geduld. Dan Bakermat een uur lang in de hotmix. Ik ben Armin van Buren. Dans met ons verder op Miss Monique. En het alias van Afrojack, Capuchon. Dit is Hot.

0: haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau... ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido. Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik... komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen... je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon voorzichtig.

0: zak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
3: En? Volgend jaar weer? Samen het dak eraf blazen?
4: Verzeker jezelf nu alvast van een onvergetelijke dag.
3: Scoor tickets voor 538 Koningsdag 2027 via 538.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Droomt jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
1: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
0: dat Oranje achterna reist.
1: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
2: De Droomselectie.
3: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
0: dat Oranje achterna reist.
1: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
2: De Droomselectie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Yay, Lego!
14: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
15: Jij, gratis!
14: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier.
16: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89.
14: Dat is verfrissend goedkoop.
16: Zeker weten.
13: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
17: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: 538 Nieuws.
22: 10 uur.
25: De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschokte reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburg kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, Daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu 40% korting op Rambo Panzerbeids.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hallo.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Yo, this is Hilo.
2: Hey, this is Frankie Risardo.
3: What's up, this is Afrojack.
4: Hey, this is Rani Zonneveld.
5: Your destination for the best beats.
6: 538 Dance Department.
7: By Armin van Buuren.
8: Dansen tot de klok 12 slaat. Welkom terug op de dansvloer van 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren en de zaterdagavond is van jou. Hier is iedereen welkom en hebben we een 100% dansgarantie met straks om 11 uur Bakermat in onze exclusieve hotmix. Na een tijdje rust heeft hij weer nieuwe muziek uitgebracht en dat viert hij vanavond bij ons. Ben trouwens benieuwd naar je weekendplannen? Laat even wat weten in de gratis 538-app. Straks Frankie Risardo, Telefas en Fede Le Grand. Na Fisher en Favor in

plaat dit. Tale of Us. Jules Buckley en Pete Tong met hun versie van de Hans Zimmer Classic Time. Over vette platen gesproken. Onze Worldwide Warning. Iets waar we met het hele team enorm fan van zijn. En er is er één die het extreem goed doet op Beatport. En we zien hem ook al in allerlei lijstjes voorbij komen. Met de hoeveelheid zonbuiten en die heerlijke temperatuur is het wat ons betreft echt absoluut een pre-summer anthem. Hot Since 82 en Tui Visa. Oh la la la. Onze Worldwide Warning.

Ik heb het over Anima, zijn laatste creatie met Lisa, Bad Angel. En ondertussen is het gezellig in de 538-app inbox. Hey Armin, net terug van Geheime Liefde in Utrecht. Een erg leuke avond gehad, nu afteren met jou aan, zegt Chantal. En Bas die zegt, nu al zin in bevrijdingsdag. Lekker met vrienden naar Zwolle. Heel veel plezier, Bas. En iedereen natuurlijk een hele fijne bevrijdingsdag. En gaaf om wat van je te horen in de gratis 538-app. Of via Instagram, @dancedepartmentofficial. Wij gaan verder met de nieuwste van Alok. Samen met Sophie Grovey. Dit is My Own Thing.

Heerlijke track dit. Solardo en Gabe met Where You Go in 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en je bent op de lekkerste danstoer van Nederland. Met straks om 11 uur, dan staat die klaar. Bakermat met een exclusieve hotmix. Nu eerst hier, Superstrings en Neon Dusk Pro

0: dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
0: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Even over later.
14: Sst, ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
13: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
18: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
19: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM. Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes,
23: James Moriarty.
21: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
24: The only way out is together.
21: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
3: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
8: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 9 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: 538 nieuws.
13: 11 uur.
14: Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn 10.000 mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis?

0: uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Vegas and like Mike.
1: The biggest DJs in the mix.
2: 538 Dance Department.
1: This is the Dance Department Hot Mix.
3: Onze gast van vandaag was psychologiestudent. Toen hij in 2013 ineens een enorme hit scoorde in heel Europa met deze track.
4: Psychologiestudent uit Markelo is ineens enorm populair in Europa.
3: Vanaf dat moment was er geen weg meer terug. Lodewijk, zoals hij echt heet, verruilt de schoolbanken voor de DJ-booth. Elk weekend vliegt hij door heel Europa.
5: One Day was in Nederland meteen zijn grootste hit. Vooral in het buitenland brak hij daarna verder door met nummers als Baiana.
3: Deze track, meer dan 600 miljoen streams op Spotify. En je kan hem zelfs kennen uit de game FIFA. Het zorgt ervoor dat Bakermat ook in de rest van de wereld bekend wordt.
6: Student, toen ineens wereldberoemd als DJ en nu hobbyboer?
3: Wacht even, wat? Door de week staat hij op zijn eigen boerderij. En in het weekend achter de decks. En geloof me, hij is nog lang niet klaar. Want zijn nieuwste single, daar zijn wij fan van. Daarom nu in de Dance Department Hotmix.
7: En nu ben ik hier met Bakermat.

week naar een exclusieve hotmix. We nodigen iedere zaterdagavond de beste DJ's voor je uit om de meest exclusieve sets te draaien. En vanavond is dat dus Bakermat. Nu op 538.

0: Heel veel plezier straks met Tiësto.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Bij Star Channel hangt er iets in de lucht.
8: I'm serious about that.
7: Het wordt een spannend voorjaar op meerdere fronten met de Disney Plus hitserie Will Trent.
9: Well, I guess we're back, Betty.
7: Een nieuw seizoen van From. En nog veel meer. Volg je favoriete series bij Star Channel.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Nu alle termen 1 plus 1 gratis. Daar wordt u toch helemaal ontspannen van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Yay, Lego!
2: En als je bij Dreamland voor meer dan €70 Lego koopt, krijg je de speelse kat van Lego er gratis bij.
4: Yay, yeah, gratis!
2: Haast je dus naar je favoriete Dreamland winkel. Want de actie loopt nog tot 3 mei. Plezier, start hier!
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

0: Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.

Sinds ik deze track in mijn lifestyle kon te draaien, vroegen veel mensen zich af welk nummer het was. Al snel werd bekend dat het een collab is tussen Modea en Brian Carney. En goed nieuws, hij is nu uit op Musical Freedom. Ready to Fly van Modea en Brian Carney. Dat is een heel goed begin van deze nieuwe Prismatic by Tiësto hier op 538. Het komende uur hoor je tracks van Airbase, Close Proximity, Amour Pop Ray en nog veel meer. Maar nu snel verder met de muziek. Deze track komt binnenkort uit op Musical Freedom. Hij is van Dory, Amy Wiles en KLP. Imagination.

Je hoorde net Milky, Just The Way You Are, in de Paige Tomlinson remix. En daarvoor Angeli en Nelson, Everyday in de Lawton Nick. En ook nog All Of Me van DJ Planet Express. En deze is van Danique, DP.

Chris Miller bij Tiësto 58. En in de mix hoor je zojuist Open Up Your Mind van Close Proximity. Daarvoor Cassius, The Sound of Violence in de Hightown Edit. En Pro Athlete, Missing You. En we gaan het nu even iets rustiger aan doen. De volgende track die ik voor je heb is van het Franse duo Amour Opré.

de Aerodynamic, de classic van Daft Punk, maar wel in de Engelbert remake mix. Daarvoor Mazzelpo en Dot en Wish I Didn't Miss You. En ook nog Andreas Hilleberg en Fadilla met Borussia Temple in de Jonas Saalbeck remix. En nog Space Motion en Soufnik Rock the Party. En dit is Airbase Medusa in de Darren Porter remix.

Prismatic in the mix met Tiësto. En zojuist hoorde je C-Systems en Lea Ragnani, Got a Problem. Daarna Davey Asprey, Kathleen Porter, Something, Edo en Trios Kinetica, Feel the Energy en Dan Heist, Kids in the Eurotrance Remix. En zo nou weer het einde van Prismatic van deze week. Ik heb nog maar één track voor je en ik hoop dat je niks vet vond. Laat het weten op mijn socials, @Tiësto. En als je meer van dit soort muziek wil horen, check dan zeker mijn Prismatic playlist op Spotify. Prismatic by Tiësto op Spotify. Dit is Aaron Smith, Lovely and Dancing in the South Star Remix.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: more A State of Trance.
1: What's up, Tomorrowland?
2: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat Van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaanse